0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
1: beste muziekmix. AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de Zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
4: Met nu
1: non-stop muziek.
4: Dit is

0: AFM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Wabi, wabi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
5: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
9: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
12: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
13: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
14: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
15: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
14: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
15: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
12: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
16: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
14: Radioreclame via AFM werkt.
15: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
14: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
14: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
15: Met nu
14: non-stop muziek.
15: Dit is AFM.

0: is AFM.
1: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy van Kesteren.
7: Ik ben Marcia van
6: Kerk
7: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Ik ben
7: Marie,
8: ik ben
7: Lea Guiting.
8: En ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
2: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
9: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteren de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol van Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee.
13: WoonIdee in Veen.
2: Aan de Begijnhof.
9: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
9: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
9: non-stop muziek.
2: Dit is

0: Mm.
1: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
2: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies, neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. Dit weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. Daardoor ook file op de omleidingsroute, de A27 Gorkum-Utrecht. Tussen Lexmond en Houten doe je er ook een kwartier langer over. Dan op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang heb je ook de 15 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
9: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder 1 dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Radioreclame via AFM werkt.
9: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
10: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
11: Met nu
4: non-stop muziek.
11: Dit is

0: FM.
1: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
2: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy van Pesten.
9: Ik ben Marcia van Muziekinstrumenten.
10: En ik speel op een cello van het
11: Muziekinstrumentenfonds.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
14: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
15: Met het nieuws.
16: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
14: Dit is AFM.
17: Verkeersinformatie.
18: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen nu 25 minuten vertraging. De A2 is tussen Everdingen en knooppunt Oude Rijn dit weekend weer dicht. Op de A12 richting Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn een kwartier extra. Ook de A12 is tussen Utrecht en Gouda dit weekend afgesloten. Omrijders komen dan in de file terecht op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette 25 minuten vertraging. En in het zuiden van Limburg viel op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer en dat kost je 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
7: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
14: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
14: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
8: Met nu
14: non-stop muziek.
8: Dit is AFM.

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
2: AFM.

0: toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22. Damesmode met aandacht voor jou.
1: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment vooral files in de regio Utrecht. Dat komt door werkzaamheden. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Culemborg en Everdingen, heb je een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag, tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn, 20 minuten extra. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht, tussen Lexmond en Knoopend Lunette, doe je er ook 20 minuten langer over. Op de A76 in het zuiden van Limburg, van Geleen naar Aken, heb je nu de meeste vertraging. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer. Op onthoud is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies, neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story.
9: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy.
11: Ik ben Marcia van
12: Muziek en ik speel op een cello van het
13: Muziekinstrumentenfonds.
14: Ik ben
12: Marie,
14: ik ben
12: Julia Gertie.
14: En ik speel
12: op een viool
14: van het
5: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
4: Radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Met nu
4: Broodje.

0: En zo heette het plaatje. Muziek zit trouwens letterlijk in het DNA van Mabel, want haar moeder is namelijk de bekende jaren 80-90 zangeres Nana Cherry. Het is 6:12 op deze zonnige zaterdagmiddag.
1: Jan van der Stelt!
0: Ja, en het zonnetje maakt jou misschien wel vrolijker dan je momenteel al bent. Tot vanmiddag 2 uur ga ik voor jou fijne muziek draaien tijdens jouw zaterdagmiddaglunch.

Madonna. Sabrina. En in één keer stond ze daar op het podium samen met Sabrina Carpenter. En dat resulteerde in deze plaat. Bring Your Love. Het was de weekendknaller van vorige week. En ja, ik vind het nog steeds een heel fijn plaatje. En wat wordt de nieuwe weekendknaller? Wordt het deze? Fuck the body, now stop like this.

Calvin Harris, Satisfy. Laat het me weten, A of B. Dus Disco Cherry of Satisfy. De weekendknaller die je straks om 1:30 gaat horen, dan is die bekend. Hier is Vanessa Carlton.

0: klein stukje piano. Mooi hoor.
1: Drinken iets lekkers, maar je weet eigenlijk nog niet wat.
2: Jam, vlees, hagelslag.
1: Geen probleem. Jan van der Stelt helpt je met een broodje Altena lunchtip.
0: Een snelle omelet wrap met spinazie. Dat is vanmiddag de lunchtip. En de ingrediënten voor deze snelle omelet wrap met spinazie ga ik nu voor je noemen. 2 eieren, een randje verse spinazie, peper, zout en een beetje zuivelspret of huttenkezen. Mooi woord trouwens, huttenkezen. Hoe ga je dit bereiden? Kluts de eieren en bak een dunne omelet. Leg de laatste minuut de spinazie.

ik denk dat Faithless hier ook nog wel het een en ander van in zijn zak doet. Althans, wat de inkomsten betreft. Baby Rexha, A New Religion. Ja, met natuurlijk een stukje van Faithless. Een hoog genoteerd in de hitlijsten van dit moment. Dit is Clean Bandit samen met Jazz Clean.

0: dat een van de meest gevraagde festival-acts ter wereld werden. Je hoorde Clean Bandits.
1: Jouw zaterdagmiddaglunch smaakt nog beter met Broodje Altena. AFM.
2: Kort, kort, kort. Tell me something. You can't play a beat.

MC en Street Tough ergens eind de jaren 80. En ja, ook mag wel eens vermeld worden dat er een zangeres bij was die Everybody Shake Your Stuff zong. Komt heel veel voor in dit plaatje. En die zangeres heette Jeanette Sewell. En ja, die mag op zijn tijd ook wel weer eens een keer vermeld worden. Want ze verrichtte ook net zo'n degelijk werk als die andere twee. Tot aan het lokale nieuws. Years and years. En

0: is AFM
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag is het droog met veel zon en ook enkele stapelwolken. Het wordt 20 tot lokaal 22 graden. Vanavond lossen de stapelwolken op en vannacht zijn er opklaringen. De minima komen uit rond 8 graden. Ook zondag kan het nog 20 graden worden. Na een vrij zonnige start neemt de bewolking toe en eind van de dag is er kans op een bui. Na het weekend draait de wind naar het noorden en volgt koelere lucht. Maandag is het niet warmer dan 13 graden. Daarbij trekken enkele buien over de regio. Maar er is ook zon.
0: Dit is AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: De rechter heeft bepaald dat de Albert Heijn in Sleewijk op zondag gesloten moet blijven. Daarmee blijven de regels van de gemeente Altena van kracht, waarin winkels niet op zondag open mogen. De supermarkt wilde ruimere openingstijden vanwege de drukte in het weekend, maar kreeg geen gelijk. Tegenstanders, waaronder 26 kerken, benadrukken het belang van de zondag als rustdag en waarschuwen voor stress en overbelasting in een voortdurende 24-uur-economie. Op het werkeiland naast de huidige Merwedebrug is gisteren het heien begonnen voor de nieuwe Merwedebruggen. De hei werd

0: In de gemeente Altena krijgen nieuwe stroomaansluitingen te maken met wachttijden door drukte op het elektriciteitsnet. Dat komt door de landelijke regels van de autoriteit Consument en Markt over de verdeling van de schaarse capaciteit. Projecten met maatschappelijk belang krijgen voorrang. De regels gelden al voor grootgebruikers en gaan vanaf juli ook gelden voor huishoudens en kleine aansluitingen. Netbeheerder Enexis adviseert inwoners om aanvragen zo snel mogelijk in te dienen. Nieuwe aanvragen komen na juli op de wachtlijst, waarvan de duur nog onbekend is. In Sleewijk wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van een hospice Altena. De oplevering van het pand staat gepland voor juli, waarna de inrichting volgt. Als alles volgens schema verloopt, opent het hospice begin september 2026 de deuren. De officiële opening vindt plaats op 2 september, gevolgd door meerdere open huismomenten voor vrijwilligers en inwoners. Ondertussen is er via acties en gemeentelijke steun in totaal €450.000 opgehaald voor exploitatie. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
4: Dit is AFM.
1: Dit is Broodje Altena met Jan van der Stelt, AFM.
5: Daar heb je die kale van de radio.

0: wat een goed liedje zeg. De stem van Foreigner. Heeft ooit nog wel eens wat solo-platen gemaakt. En een van die platen was deze. Lil Graham en Midnight Blue. Here we go.
1: Antena is van...

loop natuurlijk al weken over zomerplaten te praten. Ik heb Loco van Reinier Zonneveld al genoemd. En natuurlijk dit, de Bausa en Magnetic. Maar het komende uur, dus het uur na 1 uur, ga ik er weer eentje draaien. Want de kans maken op de zomerplaten. En laten we afspreken dat we er een stuk of 5 hebben voor eind mei. En dan mag jij bepalen wat de zomerplaat van 2026 wordt. Ik ben in ieder geval hartstikke benieuwd naar. Hier

Misschien heb jij wel diezelfde vraag als ik in mijn gedachten. Bestaat Blind Melon nog? Ja, wel, de band na de tragische dood van de leadzanger Shannon Hoon in 1995 en een tijdje stil lag, zijn ze sinds 2006 weer actief. En ze treden toch regelmatig op. Ik moet even denken, hebben ze ooit wel eens opgetreden in Nederland de laatste jaren? Volgens mij niet, maar kan ik me ook gruwelijk in vergissen natuurlijk.

0: deze band is een klassiek voorbeeld van een band die vanuit een schoolvriendschap uitgroeide tot een volwaardige band. Ze werkten jarenlang hard in het clubcircuit en brachten in eigen beheer muziek uit. Hun grote kans kwam in 2006 toen ze tekenden bij Warner Bros. En met topproducent aan de slag mochten. Het gaat over de band Malay. En dat leidde in 2007 tot het album Devils and Angels. Vooral in Nederland en Japan werden ze razend populair. In 2012 besloot de band zonder ruzie te stoppen. Ze vonden het na 12 jaar simpelweg mooi geweest. De Kippenvelplaat is een optimistisch nummer over het vinden van de liefde van je leven. De songtekst beschrijft het besef dat een relatie niet zomaar een bevlieging is, maar een stevig fundament heeft dat bestand is tegen tijd. Hier is Built to Last.
1: De Kippenvelplaat.

0: deze week. Malay en Bill to Last. En het is nog steeds zonde dat deze band in 2012 is gestopt. Helaas, maar het is niet anders. En jouw kippenvelplaat natuurlijk is hier van harte welkom. Laat het me even weten. studio@radioafm.nl.
1: Broodje Altena. Het ultieme weekendgevoel. AFM.

kind van de country-legende Dolly Parton is. Maar ze krijgt er weinig contact mee, want het schijnt dat Dolly Parton niet te kunnen appen of sms'en. En e-mailen doet ze al helemaal niet. Ja, dat zal ongetwijfeld met de leeftijd te maken hebben. Dus als Miley haar wil zien, dan moet ze gewoon even langs gaan, denk ik. Dan kan ze een gezellig gesprek gaan met de tante. Zo kan ik het eigenlijk wel zeggen. Zo, dat is wel even een tijd geleden dat ik deze plaat heb gehoord.

0: kleine fietsagent die boeven van straat haalt? Zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets? Zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst? Maar ook voor iedere papa en mama zelf? Ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee.
5: WoonIdee in Veen.
3: Aan de Begijnhof. My Vistek. De beste stek voor de lekkerste en duurzame vis is vandaag vanaf 7 uur geopend.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft de ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files, voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden, maar ook door een ongeluk. En dat is het geval op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Tussen Naarden en Muiden heb je daardoor een kwartier oponthoud. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen een kwartier vertraging door de wegafsluiting daar. Ook de A12 is dicht. Daardoor staat er file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Lunetten en Knauwpunt Oude Rijn. Daar heb je 10 minuten vertraging. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 14 kilometer langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging door omrijders. En dat geldt ook voor de A27 van Gorkum naar Utrecht. Veel mensen nemen de A27 in plaats van de A2. Daardoor tussen Lexmond en knooppunt Lunetten ook 20 minuten vertraging. Tot slot de A76 Geleen-Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Een kwartier vertraging door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
9: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
10: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
8: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio.

0: is op dit moment midden in zijn grote wereldtournee en komt binnenkort ook naar Nederland. En dan denk je wanneer, op 14 oktober staat hij in de Ziggo Dome en of er nog kaartjes te krijgen zijn. Ik weet het niet, misschien wel op een Ticketswap of zo. Bryan Adams, je hoorde de Summer of 69.
1: Jan van der

En samen met 45 Ultra, die zorgde dus voor de vocalen in dit toch wel grote hitje op dit moment. Even een rustpuntje. Alban Lee, Meldau en Jack Savaretti.

0: van het gaat niet zoals je wilt. En dat is de enige remedie die wordt gezongen door Alban Lee, Meldau en Jack Savoretti. Hold your head up.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Vandaag de dag.
0: Het is vandaag 9 mei, dag 129 van het jaar. En tot het einde van het jaar zijn er nog 236 dagen te gaan. De gebeurtenissen op 9 mei. Enkele van die gebeurtenissen ga ik voor je noemen. 1926, Amerikaanse ontdekkingsreiziger Richard Byrd en Floyd Bennett vliegen als eerste over de Noordpool. 1961, koningin Juliana stelt de Gerbrandi-toren in gebruik. En deze toren in IJsselstein is bekend als de zender Lopik. 1987, voor Ierland wint Johnny Logan met Hold Me Now het Eurovisie Songfestival. Het is de tweede keer dat hij het festival wint. 1999, hockeyclub Bloemendaal wint de landstitel in het Nederlandse hockey hoofdklasse door oranje-zwart naar strafballen te verslaan in de derde wedstrijd in de finale van de play-offs. 2009, zangeres Lisa Hordijk, beter bekend als Lisa Loyce, wint het tweede seizoen van de talentenjacht X-Factor met de Leonard Cohen cover Hallelujah. 2012, Barack Obama drukt als eerste zittende Amerikaanse president zijn steun uit voor het homohuwelijk. En dan 2024, de Nederlander

Zweden. En gaat door naar de finale op 11 mei. En hoe dat afgelopen is, dat weten we allemaal. De jarige vandaag, 1945 is hij geboren. Hans Dagelet, Nederlands acteur, 81 jaar. Anne-Sophie van Otter, Zweedse operazangeres, 71 jaar. En Jan van Til, wie kent hem niet? Nederlandse muzikant, hij wordt vandaag 63 jaar. Marieke Wijsman, Nederlandse schaatster, 51 jaar. En Ellen White, dat is een Engelse voetbalster, 37 jaar. Dylan Vente, volgens mij speelt hij momenteel bij Heerenveen. Dat is een Nederlandse voetballer, hij wordt vandaag 27 jaar. En dan een Amerikaanse zanger, hij wordt vandaag 77 jaar.

0: Uptown Girl. She's always a woman to me. En natuurlijk het pianoman. Maar ik heb dus gekozen voor deze. All for Lena.
1: Voel je het?
2: Het is zomer!
1: In het land van Heusden.

Damiano David is nog steeds de zanger van Maneskin, maar de band die heeft momenteel toch wel een soort van officiële pauze ingelast, zodat de leden zich op solo-projecten kunnen richten. En ik moet zeggen dat Damiano David daar aardig is in geslaagd. Dan een bandje, die komen uit Australië en in 2017 verhuizen ze naar Londen om de rest van de wereld te veroveren. En ze toeren sindsdien met grote namen als, jawel, The Foo Fighters, Mumford & Sons en Sam Fender. En ja, dat zijn natuurlijk niet de minste. En ja, uiteindelijk zijn ze ook een klein beetje doorgebroken. Het gaat over de band The Gang of Youths. Wat een prachtig plaatje zeg, In the Wake of Your Lead.

0: bewolking toe en aan het eind van de dag is er kans op een bui. Na het weekend draait de wind naar het noorden en volgt koelere lucht. Maandag is het niet warmer dan 13 graden en daarbij trekken enkele buien over de regio. Maar er is ook zon.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: Bezoekers van de Biesbos kunnen nu ook op de Hofmansplaat naar het toilet. In het Nationaal Park is deze week het eerste natuurtoilet geopend. Het werkt zonder water, riool of elektriciteit. Urine verdampt via een speciaal systeem en ontlasting droogt in. Het toilet is bedoeld voor wandelaars, excursies en schoolgroepen die per boot naar het gebied komen. Volgens het MDL-fonds ziet een kwart van Nederlanders af van een natuurbezoek door tekort aan toiletten. Het initiatief komt van de gemeente Drimmelen, Staatsbosbeheer en het MDL-fonds. Voor 628 scholieren in Altena zijn de spannende weken van hun schooltijd begonnen. De eindexamens zijn namelijk van start gegaan. Het gaat om 430 VMBO-leerlingen, 140 havisten en 58 VWO'ers. Vorig jaar slaagde 92% van de examenkandidaten in de gemeente. Vooral VWO-leerlingen deden het toen goed, met gemiddeld een 6,5 voor het centraal examen. Volgens cijfers van de dienst uitvoering onderwijs vertrekken veel jongeren na een diploma voor studie of werk naar andere gemeenten, onder meer Breda en Utrecht. Alle bruggen in de Galeiweg zijn weer geopend, waardoor fietsers en wandelaars de routes in Noordwaard weer kunnen gebruiken. De bruggen waren gesloten nadat op 12 maart een vrachtwagen door een brug was gezakt. Na controles en reparaties zijn de werkzaamheden sneller afgerond dan verwacht. Oorspronkelijk zouden de bruggen pas eind mei opengaan. De heropening komt op tijd voor het drukke Hemelvaart- en Pinksterweekend. Het fietspad aan het westzijde van de Merwedebrug wordt vanaf 15 mei om 9 uur definitief afgesloten vanwege werkzaamheden aan de brug. Fietsers kunnen daarna alleen nog gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde. Daarnaast sluit de Rijkswaterstaat begin juni de fietsonderdoorgang van de A27 bij Kerkeinde in Sleewijk. Fietsers worden omgeleid via de Kooikamp, Stal Eende en de Deltaweg richting het fietspad op de Merwedebrug. De afsluiting is nodig omdat de zogenoemde krul aan de westkant wordt gesloopt en de aanleg van de nieuwe brugverbinding. En tot zover het nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal 100 kilometer files, behoorlijk wat voor een zaterdag. En dat is met name te wijten aan wegwerkzaamheden. Zo is de A2 dit weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. En daardoor staat er file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht vanaf Culemborg. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn ook een kwartier oponthoud. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. Door omrijders is het extra druk op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht. 12 kilometer file en 25 minuten vertraging. Ook 25 minuten oponthoud op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette. En door grenscontrole ook een lange file op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

weekendknaller van deze week. De nieuwe Purple Disco Machine en Disco Sherry. En natuurlijk is de keuze niet te geval op. Die van Calvin Harris, de nieuwe plaat. Die gaat het toch wel redden zonder mijn hulp. Nu op de radio, Surreal en Stumbling.

0: hè? De stemmen van Chris Norman en Suzy Quatro. Alleen zijn ze een beetje versneld opgenomen. Maar als je dan in vaktermen spreekt, dan is dat pitched. En het werd een grote hit, dus Stumbling In.
1: Here we go.
2: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Pick.
1: Vandaag een iconische Amerikaanse zangeres met een carrière die ruim 60 jaar omspant. Ze staat bekend om haar enorme stembereik, krachtige uithalen en flamboyante podiumpresentatie. En naast haar muziek is ze in de Verenigde Staten tegenwoordig net zo beroemd om haar kookkunsten. Haar Sweet Potato Pie is een legendarisch product in de

inderdaad Ray Joe Class en daarvoor nog de Disco Classic van deze week. Paddy LaBelle en Release. En graag wil ik je even de aandacht vestigen op deze gisteren uitgekomen plaat van Angus en Julia Stone. De Karaoke Bar. Prachtig.

en gelijk de aandacht gisteren bij het luisteren van de nieuwe muziek. Wat een fijn liedje. Angus en Julia Stone in Karaoke Bar. En maakt het einde aan het broodje Altena van deze zaterdag 9 mei 2026. Zometeen heel veel plezier bij de sport.

0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. 2 toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk, ruim 100 kilometer file staat er op de weg, met name door wegwerkzaamheden. Daardoor ook file op de A2 Den Bosch-Utrecht, want de A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen. Vanaf Culemborg is de verdraging 25 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam een kwartier verdraging. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette een half uur tijdverlies. Op de A27 de andere kant op tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 10 minuten oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten verdraging door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy van Kesten.
11: Ik ben Marcia van
10: Kerk
11: en ik speel op een cello van Robert de Sierra.
12: Ik ben
11: Marie
12: en ik speel op een
11: viool van het
12: Muziekinstrumentenfonds.
8: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
3: Radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
6: Met nu
3: AFM Weekendsport.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe AFM Weekendsport voor deze prachtige zaterdag 9 mei. Het zonnetje schijnt. Het is een graadje of 18 in Altena. Ja, prachtig weer buiten. En heel veel sport op je radio. Tot aan 6 uur vanavond zijn we bij je met dit programma AFM Weekendsport. Met zometeen onder andere aandacht voor beachsport met beachsportvereniging Werkendam. We hebben aandacht voor de omloop van de Biesbos. Gisteren was daar de hardloopwedstrijd en vandaag de wielerwedstrijd. En daarover gaan we het zometeen in dit programma hebben. En daarnaast ook nog de Biesboszwemmers uit Werkendam, die zometeen ook nog te horen zijn in dit programma. In dit eerste uur van dit programma, moet ik zeggen. En daarnaast hebben we een voetbalprogramma bestaande inderdaad uit 9 wedstrijden die we live gaan volgen. 2 wedstrijden om 2:30 van start. Achillesveen tegen Juliana 31 en Willemina 26 tegen Sleewijk. Het jubilerende Willemina 26, daarover zometeen ook nog meer. Een 7-tal andere wedstrijden, waarvan er 6 om 3:00 van start gaan en eentje ook nog om 3:15. En daarnaast volgen we de wedstrijdsgeluiden GDC, die om 2:30 van start gaat, zo goed mogelijk hier aan de zijlijn de komende uren in dit programma AFM Weekendsport. Waar we ook gaan naar het eerste onderwerp van vanmiddag, waterpolo, ZVDO 74-1. Aan de telefoon, Arie Stuy. Goedemiddag, Arie.
2: Goedemiddag, Kevin.
1: De competitie zit erop. Kunnen we maar meteen dat wel even benoemd hebben, hè?
2: Ja, zeker. Het is wel betijds, maar het is afgesloten.
1: Ja, ja, afgelopen zaterdag 25 april speelden jullie je laatste wedstrijd. Dat ging nog wel ergens over.
2: Ja, dat ging eigenlijk nog wel om de tweede plek. En we gingen eigenlijk wel met een nieuw jong team, maar we hebben niet teleurgesteld.
1: Nee, want hoe is die wedstrijd verlopen?
2: Nou, we kwamen wel al vrij snel achter en het was best een ervaren team waar we tegen speelden. En hun stonden tot dat moment tweede. Dus het ging op een moment nog wel ergens om. En 2-0 voor kwamen 3-0 en toen kwamen we langzaamaan terug. En ja, na de 3-3 hebben we het eigenlijk niet meer uit handen gegeven. 3-4 en daarna is het wel de hele tijd een beetje gelijk opgegaan. Maar uiteindelijk op het eind ging het vrij makkelijk en dan won je de wedstrijd met 6-10. Terwijl we thuis eigenlijk van een kansloos verloren begin van het seizoen.
1: Ja, dus het kan allemaal wel.
2: Ja, het kan zeker. Ja,
1: ja en ook met een relatief jong team dus vanuit jullie zijde.
2: Ja, ja. We hadden 2 spelers die natuurlijk afscheid namen. Ja, en dan neem je ook wat jeugd mee die dan als vervanger komen natuurlijk. Dus dat zag er gewoon goed uit. Ging lekker.
1: En ja, als ik dan kijk naar de rest van de competitie. Jullie hebben eigenlijk best wel veel wedstrijden gewonnen. Maar er is even een periode geweest dat het wat minder ging. Hebben jullie al nog een beetje nagedacht over het als-dan scenario, Arie?
2: Ja, dat klopt wel. We hebben gewoon wedstrijden verloren tegen teams die eigenlijk onderin staan. We hebben 2 keer, 1 keer gelijk, 1 keer verloren. Dat laten we ons gaan als team door emotie. Je gaat ermee met de tegenstander, je reageert op dingen. Terwijl we eigenlijk gewoon ons spel moeten blijven spelen, snelheid erin moeten houden. En gewoon eigenlijk onbeschoft scheid hebben aan wat de rest doet.
1: Ja.
2: En dat hebben wij daar niet. En dan gaan we reageren op scheidsrechters. En dan halen we ons eigen uit de wedstrijd. En dat is gewoon zonde, want anders sta je hier gewoon bovenaan. En dan ben je kampioen. En dat is nou niet gebeurd. En tegen nummer 1 hebben we het wel lastig gehad, maar er ging beide kanten op. Dus ja, dat is eigenlijk wel in notendop het verhaal van het seizoen.
1: Ja, ja. En is dat dan nog besproken binnen de ploeg?
2: Ja, we hebben het wel besproken. En er zijn echt wel, want we hadden echt wel 3 wedstrijden op rij. Dus dat is echt wel serieus dat we er toch even voor zijn gaan zitten. Van joh, wat kunnen we eraan doen? Wat gaan we eraan veranderen? Hoe gaan we erin? Ja, en dan, je moet er gewoon meer naar je eigen kijken en minder naar het tegenstander.
1: Ja. Eindigen jullie toch op een hele mooie tweede plek. Dan is de competitie ten einde. Hoe gaat dan de komende weken eruit zien?
2: Nou, we zijn afgelopen week zijn we begonnen met buiten trainen. Een beetje afbouwen. Dus dan is het vrij relaxe trainingen. De trainer zelf is er meestal niet. En dan doe je partijtjes, wat zwemmen. Een beetje onderhoud aan je conditie. En dan ga je richting de zomervakantie echt nog langzamer afbouwen. Maar het is altijd wel het mooie moment om die jonge gasten even wat techniekjes, trucjes en dat soort dingen te leren. En dat is altijd wel fijn, zo'n periode. En
1: ja,
2: daarna ga je weer volle bak starten.
1: Ja, dan begrijp ik dat er dus een ervaren speler in ieder geval is vertrokken bij het team. Of is gestopt. Hoe ziet het verder eruit voor het komend seizoen? Blijven jullie verder compleet?
2: Nou, twee ervaren spelers zijn eentje vertrokken, ja. Die is naar Schijndel. Die kwam elke keer uit Schijndel naar ons toe rijden. En ik moet best zeggen, dat is best een opgave. Want het is toch wel drie keer rijden, denk ik, enkel. En dan om dat elke training te doen. En ook de wedstrijden thuis natuurlijk. En chapeau dat hij het al deed, hoor. Maar ja, op een gegeven moment moest hij ook wel een keuze maken. Ik kreeg kinderen thuis. En dat vroegen ze ook wel wat. Ja, ook anderhalf uur reistijd voor een training. Dat is toch behoorlijk.
1: Ja.
2: En dus hij heeft afscheid genomen. En Emiel Goudel, die is naar het tweede gegaan. En die zal af en toe waar nodig nog wel inpassen. Maar in principe vast in het tweede.
1: Ja, dus maar goed, verder gaan jullie dus sowieso met meer jonge spelers spelen, begrijp ik dan.
2: Ja, we hebben afgelopen wedstrijd al wel wat geprobeerd. En die jonge spelers die pakken het wel snel op. Tuurlijk, ze moeten echt nog wel wat aanpikken. Maar op zich ziet het daar niet slecht uit. Ze komen van onder de 16 vandaan. En dat is toch best een hele stap om dan in één keer de heren 1 mee te doen. Maar die pikken wel aan. En dat merk je ook wel. Ze zijn leergierig, ze willen graag. Ze pikken gauw alles op. En dan dan verwacht ik wel dat voor komend seizoen toch wel, als team zijn, het toch wel goed eruit ziet.
1: Kijk, mooie versterking dus erbij.
2: Ja, zeker, zeker. En aan het begin is het echt wel alleen in de breedte. En dat moet je ook wel beseffen. Maar je merkt ook een jonge speler erbij. Dan gaan de andere oudere spelers gaan anders spelen. Die gaan meer gecontroleerd spelen, meer elkaar coachen. Omdat zo'n jonge speler toch in het team te willen houden. En dat is gewoon positief.
1: Ja, kijk, nou, mooie ontwikkeling. Ik ga ervan uit dat jullie competitie weer ergens in september gaat starten.
2: Ja, die beginnen weer op tijd, klopt. En augustus waarschijnlijk nog een beker. En dan zien we wel weer hoe we het aan de gang kunnen. En vooral hoe fit we dan zijn. Want dat is voor meestal het begin van het seizoen altijd even de vraag. Maar de trainer horende, zullen we behoorlijk fit zijn. Want we moeten behoorlijk wat gaan zwemmen. Dus.
1: En hij wil gewoon het kampioenschap natuurlijk gewoon volgend seizoen wel halen.
2: Ja, nou, daar wilt hij wel als doelstelling zetten. En dit seizoen hadden we doelstelling top 3. En dat was vorig seizoen ook wel een beetje. En je hoopt op meer. Maar misschien wilt hij dan wel toch wel even duidelijk maken van, joh, we gaan echt voor het kampioenschap. Dus we gaan doorpakken.
1: Kijk, nou, mooi. Dan ga ik ervan uit dat we elkaar in september weer gaan spreken, Arie.
2: Ja, dat is helemaal goed. Dan doen we dat, Kevin.
1: Ja, dankjewel voor nu. En een fijne zomer dan.
2: Ja, hetzelfde. Komt goed.
1: Oké. Hey, dankjewel.
2: Yo.
1: Hoi. Aris thuis, ZVDO 74-1. Competitie is voorbij. Op een tweede plek geëindigd dus. En vanaf september gaat de competitie weer verder. En zullen we Arie zeker weer spreken in dit programma AFM Weekendsport.
0: Dit is tot 6 uur AFM Weekendsport.

0: Justin de Wild en Cheerio. En die ga je de komende tijd zeker nog heel vaak horen. Want wordt een enorme grote hit in Nederland. Daarmee is 3:10 geworden in het programma AFM Weekend Sport. Dan gaan wij het hebben over beachsport. Beachsportvereniging Werkendam. Live vanaf de Koopakkerdijk spreken we met René van der Giessen. Goedemiddag, René.
1: Ja, dat klopt helemaal, Kevin. Je hebt je goed ingelezen inderdaad. Dat we live van de Koopakkerdijk komen. Want ja, vandaag toch de eerste ronde van de nationale beachcompetitie beachvolleybal. En Werkendam heeft de eer om die te mogen organiseren samen met de Nederlandse Volleybalbond. En dat betekent dat die gezelligheid die we net in dat liedje hoorden, dat die ook terug te vinden is hier op de Koopakkerdijk in Werkendam, waar het zonnetje over het algemeen flink schijnt. Heel af en toe een klein wolkje ervoor en... Maar goed, dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Wat hebben we vandaag? Vandaag wordt er volle bak toernooi gespeeld. Ja, voor de meeste teams toch het eerste buitentoernooi wat ze kunnen spelen, zeg maar, dit seizoen. En we spelen hier in de topdivisie dames, topdivisie heren, eerste divisie dames en derde divisie dames. En dat zijn toernooien met telkens 8 teams die strijden om de hoogste eer. Bij de topdivisie dames zijn we vandaag begonnen om 9:00 inmiddels aangeland bij de zogenaamde tussenronde. De teams die 2 wedstrijden hebben gewonnen in de pool, die zijn inmiddels ook bekend. En leuk is toch bij de dames in ieder geval om daarbij op te merken dat het thuisteam van de Koopakkerdijk, Bente Essink en Lieke Gijssen, bij die beste 4 zitten. En wat ook wel leuk is, is dat zeg maar onze vrienden uit België, of moet ik zeggen vriendinnen, want het gaat om een damesteam, team wat hier ook afgelopen winter getraind heeft, waar we ook enige betrokkenheid bij hebben. Die staan ook bij de beste 4 inmiddels. Dus dat betekent dat het zomaar eens een hele leuke finale kan gaan worden. Maar goed, dat is nog niet bekend. Want eerst komen er nog wat tussenrondes aan.
0: Kijk.
1: Nou, ja. Topdivisie heren, die zijn inmiddels ook gevorderd tot die tussenronde. Dat geldt ook voor de eerste divisie dames. En daarbij is het leuk om op te merken dat ook een team van de Koopakkerdijk inmiddels bij de beste 4 is aangeland. En in de derde divisie wordt ook volop gespeeld. Nu op de velden 7 en 8. Vlak bij onze nieuwe beachbar. Dus midden in het toernooi, volop gezelligheid. En straks in het tweede blokje kunnen we misschien wat eindresultaten of bijna eindresultaten gaan melden.
0: Want dan is het zo'n beetje afgelopen, zo rond
1: ja,
0: kwart over 5?
1: De finales worden verwacht rond 4:30, 4:45. Dus dan zitten we op zijn minst in de eindfase straks.
0: Kijk, nog genoeg te doen dus de komende uren op de Koopakkerdijk, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Volop gezelligheid. Leuk muziekje. Mensen lopen te genieten van het lekkere weer. Drankje, ijsje erbij. En maar een mooie sport kijken. En dat is toch uiteindelijk... waar we het voor doen hier en waar we ook een hele tijd hard naartoe gewerkt hebben om te zorgen dat de locatie er netjes bij ligt, dat iedereen het naar zijn zin kan hebben. En ik kan niet anders zeggen dan wat ons betreft in ieder geval buitengewoon gelukt is.
0: Kijk, nou,
1: dus een mooi toernooi. Het is in Werkendam aan de Koopakkerdijk. Er staat geen kassa bij de ingang. Oftewel, je kan gewoon gratis komen kijken. Heb je niks te doen of heb je wel wat te doen, laat alles vallen. En kom even kijken op de Koopakkerdijk bij beachvolleybal op nationaal niveau.
0: Kijk, heel mooi. Dan spreek ik jou straks weer om 4:45, denk ik, René.
1: Dat gaan we zeker doen. Tot later.
0: Dankjewel voor nu. Succes daar.
1: Dank je.
0: Dag. René van der Giessen dus, beachsportvereniging Werkendam. Toernooi dus op de Koopakkerdijk. Je voetjes in het zand. Lekker genieten, denk ik, van mooie sport. Dat is vandaag mogelijk. Maar ook in de biesbos is dat mogelijk. De omloop van de biesbos vindt vandaag plaats. Gisteren was al de hardloopwedstrijd. Vandaag de wielerwedstrijd. Daar gaan we het zo meteen over hebben in dit programma AFM Weekendsport.

0: Lizzo en Good as Hell. Daarmee werd het 4 minuten voor 2:30 in dit programma AFM Weekend Sport voor deze prachtige zaterdagmiddag 9 mei. Het zonnetje schijnt volop. En er is heel veel sport in Altena. Gisteravond eigenlijk al en ook vandaag vindt de omloop van de Biesbos plaats. Gisteren was dat het hardlopen, vandaag de wielerwedstrijd. En aan de telefoon Leo Groeneveld. Goedemiddag Leo.
1: Goedemiddag.
0: Live vanuit de Biesbos, want jij staat daar op het parcours. De wielerwedstrijd vandaag, maar misschien eerst even terugkijkend op de hardloopwedstrijd van gisteren. Volgens mij het 4e jaar of zo dat jullie dat organiseren?
1: Ja, dat is inderdaad het 4e jaar. En ik kan wel zeggen, het groeit ieder jaar. Vorig jaar hadden we ruim 300 deelnemers en dit jaar hebben we de 430 aangetikt. Dus het begint een serieuze datum op de agenda te worden voor de hardlopers. Zowel de recreanten als de fanatiekelingen. Dus het is in deze mooie Biesbos een rondje te lopen is echt fantastisch. Het was een hele geslaagde avond gisteravond.
0: Ja, het is fijn om te horen dat ook dan het aantal lopers dus ook ieder jaar toeneemt. Want ja, dat is toch ook wel fijn, hè? Als het langzaamaan een beetje aan het inzakken is, dan weet je ook niet meer waar je het voor doet, toch?
1: Ja, precies. We steken er veel tijd en energie in. En dat doen we met heel veel plezier natuurlijk. Maar dan wil je ook graag dat de mensen opkomen dagen en dat ze een fijne wedstrijd hebben. Dus dat is helemaal geslaagd. Zeker, ja.
0: Ja, ik zag ook flink wat deelnemers uit Altena. Dus mensen uit Altena weten het ook wel te vinden.
1: Ja, zeker. Ja, er zijn veel regio-recreanten die hier een rondje doen. We werken natuurlijk samen met de Altena Roadrunners. Super fijne samenwerking. Zij zorgen voor de tijdwaarneming, voor alle chips en de voorbereiding. En wij als wielercomité zorgen dan dat het parcours helemaal klaar ligt. We helpen bij de inschrijving. En dat is echt een succesformule.
0: Ja, en het is misschien ook wel een beetje voor jullie een mooie bekomstigheid. Want dan bouw je op vrijdagavond op. Kun je vrijdagavond een hardloopwedstrijd houden. En dan is misschien zaterdag ook allemaal wat makkelijker met het opbouwen, of niet?
1: Zeker. Nou, zo is het idee ook ontstaan een aantal jaren geleden. Bijna 4 jaar geleden. We hebben het parcours toch liggen. We maken het helemaal klaar. Nou, er zitten een paar hardlopers in ons comité, in bestuur. En die zeiden van, zullen we eens uitpakken met een hardloopwedstrijdje? Nou, dat begon met 100 man. En ja, zoals ik zeg, we gaan over de 430 deelnemers. Dus dat is echt serieus.
0: Ja, ik zit net even door de uitslagenlijst te bladeren. Een mooi deelnemersveld over alle categorieën. Dus dat ziet eruit als een geslaagd evenement. Hartstikke mooi. En dan was het vanochtend weer vroeg op om voor die wielerwedstrijd aan de slag te gaan.
1: Ja, de zon die kwam net op toen ik vanuit huis, want ik heb thuis geslapen. Een aantal mensen hebben hier in de Biesbos gebivakkeerd om het kamp te bewaken, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het was heel vroeg toen ik hierheen reed en de zon kwam net op. Een fazant en een haas en een konijn en een ree sprongen aan de kant. En dan is het weer zo mooi hier in dit natuurgebied te mogen sporten. En dat wil ik er ook bij zeggen. Wij krijgen alle medewerking van de gemeente Altena. Die hebben ook een bijdrage geleverd in het schoonmaken van het parcours. Ze hebben hekken geleverd. De wethouder heeft de wedstrijd geopend vandaag om 12 uur. Dus ja, ook de gemeente Altena zijn we heel blij mee met de samenwerking.
0: Kijk, hartstikke mooi. Ja, er zijn net al 12 uur de eerste start geweest. Volgens mij is nu de laatste wedstrijd bezig, of niet?
1: We hebben natuurlijk dit jaar de regio-recreanten. In tegenstelling tot vorige jaar hadden we verschillende groepen. Nu hebben we de clubcompetitie hebben we nu om 12 uur. En om 4 uur hebben we de regio-recreanten. Nou, die clubcompetitie, dat zijn 25 van de grootste clubs uit heel Nederland. Van Groningen tot Limburg. En die komen, iedere club komt met 6 renners. Dus we hebben totaal 150 renners nu in koers. Die strijden om de clubcompetitie-bokaal. En dit is de tweede wedstrijd in een serie die ze uiteindelijk door heel Nederland afleggen. En ik denk dat we nog een uurtje te koers hebben.
0: Kijk, ja, goed. Dus mooie ontwikkeling. Ja, het waait niet zo heel hard. Dus ik kan me voorstellen dat een beetje jammer is.
1: Ja, nou ja, we hebben een meer noordoostenwind. En hier in de Biesbos zeggen wij, waait het altijd. En dat is ook zo, maar we kunnen hier natuurlijk geen windkracht 5 maken als het elders windkracht 3 is. Dus het waait inderdaad wel een beetje, maar niet al te veel. Dus
0: nee, geen waaiervorming en zo.
1: Nee, er wordt niemand op de kant gereden. Dus het peloton blijft redelijk goed voor elkaar. We hebben nu een kopgroep van circa 9 renners met een voorsprong van iets van 42 seconden. De vraag is maar om met nog 3 kwartier uur te koers of dat ze dat vast gaan houden. Want als natuurlijk het peloton echt gaat rijden, dan worden ze toch nog wel ingereden.
0: Ja, goed. Dus volop strijd daar in de Biesbos. Mensen kunnen denk ik gewoon nog langskomen, hebben jullie?
1: Zeker, het Groene Dorp is geopend.

0: Zeker, heel graag.
1: Nou, dankjewel voor nu en heel veel succes nog daar.
0: Ja, fijne dag.
1: Dag. Leo Groeneveld bij de omloop van de Biesbos. Vanmiddag dus de wielerwedstrijd nog gaande. Vlakbij het Biesbos Museum Eiland kun je dus de wedstrijd gaan aanschouwen. Kun je naartoe navigeren. Lekker met een hapje en een drankje kijken naar de wielrenners die nog even bezig zijn. Want ook vanmiddag dus nog een laatste start. Dus terwijl er nu ook nog ruim een uur wordt gekoerst. Daarmee is het iets na 2:30 geworden. We gaan de eerste ballen rollen op de velden in Altena. En gaan we zo meteen beginnen aan het voetbalprogramma van vanmiddag. En tot die tijd muziek van Jason Mraz.

0: Simmeres en Colby Calais. Je hoorde Lucky hier op je radio. Dit is Radio AFM waar je naar luistert. Het programma AFM Weekend Sport. En het is 3:06 geworden. Waar we zometeen het gaan hebben over de wedstrijd Wilhelmina 26 Sleewijk. Die om 2:30 van start is gegaan. Maar eerst aan de telefoon Henk Treffers. Goedemiddag. Sorry Henk, ik deed even wat fout, dus je was niet te horen. Maar nogmaals, goedemiddag Henk Treffers.
1: Goedemiddag Kevin, hoi.
0: Ja, er zitten zoveel schuifjes op dit mengpaneel, dat gaat af en toe, dan pak ik de verkeerde. Ja, ik moet nog wat leren, denk ik. Jubilerende vereniging Wilhelmina 26. Gefeliciteerd, 100 jaar bestaan van deze vereniging, Henk.
1: Ja, dankjewel Kevin. We voelen ons inmiddels een oude dame, zeg maar, met 100 jaar.
0: Ja, dat kan ik me een klein beetje voorstellen. Maar goed, nog volop in bloei, toch?
1: Ja, zeker te weten. Zeker te weten. We hopen de 125 nog te halen, zeg maar.
0: Want jullie zijn een van de oudste verenigingen ook in Altena daarmee, hè?
1: Ja, ik denk dat we inderdaad de oudste vereniging zijn van Altena. Er zitten een paar die vlak achter ons staan, maar... Voorlopig is het aan ons om het eerste 100-jarig feestje te vieren.
0: Ja, en dan dat doen jullie ook groot, want volgens mij begint dat vanavond al.

0: op, begreep ik.
1: Ja, klopt. Hier achter mij staat een hele grote feesttent die er eindelijk jaarlijks staat. Maar dit jaar is hij net ook weer iets groter. En daar hebben we vanavond ons jubileumfeest in voor leden, aanhang, sponsoren. En hopen met een mannetje of 600 een heel gezellige avond van te maken.
0: En dan gaat de feestweek verder. Want volgens mij volgende week, de hele week, is er wel wat te doen, hè?
1: Ja, het wordt een zwaar weekje, zeg maar. We hebben de nodige feestavonden. We hebben een mega pubquiz met 60 deelnemende teams. Op maandagavond hebben we nog een receptie en een reunie. Dus meer dat het volgende week zondag is, zeg maar, dan zal de accu een heel eind leeg zijn met de meeste geel-zwarte.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Zijn er nog kaartjes beschikbaar überhaupt? Kunnen mensen nog aansluiten?
1: Ja, voor de donderdag en de vrijdag zijn er nog kaarten beschikbaar. En de woensdagavond is al volledig uitverkocht. Met, ik geloof, 1300 kaarten of zo die we daarvoor verkocht hadden. Maar die waren ook, geloof ik, binnen een half uur ongeveer allemaal weg. Op woensdagavond komt Jan Smit ons vereren met een bezoek. En op donderdag is Gerard Joling de grote naam die we voor die avond gestrekt hebben. Dus het staat best wel een heel leuk programma ook.
0: Ja, nou goed, en dat trekt natuurlijk de nodige mensen. Dat kan ik me ook voorstellen. En dan moet er ondertussen ook nog gevoetbald worden vandaag. Dus ik kan me voorstellen, en volgende week trouwens ook. Dus ik kan me voorstellen dat die combinatie misschien niet helemaal lekker uitpakt.
1: Nee, alleen de feestavonden zijn nog niet begonnen. Dus wat dat betreft is er vandaag geen excuus om niet de volle buit binnen te halen tegen Sleerwijk. Jongens zijn nu ook bezig. En 7,5 minuten hebben ze al gespeeld ongeveer. En richting volgende week dan spelen we met het eerste uit bij Grote Ammers. En er staat nog best wel het een en ander op het spel voor Wilhelmina. We kunnen nog een periode behalen. We kunnen nog hoog in de ranglijst eindigen. Kortom, de trainer heeft de jongens kort gezet en aangegeven, ik verwacht wel een fitte ploeg volgende week zaterdag.
0: Ja, dat kan ik me ook goed voorstellen. Nu zag ik ook verder, Henk, dat jullie ook nog... jij gaat trouwens zelf stoppen als voorzitter, begrijp ik, hè, dit jaar?
1: Ja, klopt. In september op de algemene ledenvergadering, dan ga ik het stokje overdragen aan Hans Hoevenaren. Na 16 jaar vond ik het wel mooi geweest. En is het tijd aan iemand anders om de kaart te trekken, zeg maar.
0: Ja, nou, dat is ook, er is ook een flinke beloning geweest voor die 16 jaar voorzitterschap. Want ik feliciteer je eerder al even via de app met sportvrijwilliger van Altena. Maar ja, je hebt ook nog een lintje gehad.
1: Ja, ik werd volkomen verrast net voor Koningsdag dat er een half orkest voor de deur stond, inclusief de burgemeester. En werd me een lintje uitgereikt. En een prachtig stukje waardering voor hetgeen wat ik jaren voor Wilhelmina heb gedaan.
0: Ja.
1: Waar op dit moment Sleerwijk overigens met 0-1 voorkomt.
0: Oh.
1: Dat terzijde.
0: We gaan zo meteen wel naar de wedstrijd toe, ja. Je gaat stoppen als voorzitter. Blijf je nog wel actief voor Wilhelmina?
1: Ja, ik ben een Wilhelmina jongen en ik blijf hier gewoon rondlopen. Alleen ik heb er wel voorgenomen om het eerste jaar geen officiële functies of zo te gaan bekleden. Want er is altijd wel iets waar je voor gevraagd wordt, zeg maar. Maar ik ga eerst even kijken, als ik een jaartje geen verplichtingen heb, hoe dat gaat bevallen eigenlijk.
0: Ja, nou goed, en er blijft genoeg te doen waarschijnlijk bij de vereniging.
1: Precies, en ik loop hier gewoon rond en ik zal Hans, de nieuwe voorzitter, ook op de achtergrond helpen. En we lopen gewoon elk weekend nog hier op de Ebbe rond.
0: Kijk, nou goed, mooi om te horen. Zullen we maar naar de wedstrijd gaan dan?
1: Ja, lijkt me een goed plan. Ondanks dat we met 0-1 achter staan. We hebben 9,5 minuten gespeeld. En Sleerwijk had al eerder een prachtig doelpunt gemaakt. Het was denk ik in de derde minuut. Echter, net voordat een linksbenige speler van Sleerwijk de bal grandioos binnenschoot, toucheerde hij de bal met zijn hand. En daardoor keurde de scheidsrechter dat doelpunt af. Even daarna was een hensbal in de 16 meter van Sleerwijk door een van de verdedigers van Sleerwijk. Dat zag de scheidsrechter niet, dus dat leverde geen penalty voor ons op. Scoorde Sleerwijk dus de 0-1. Dat was aandachtig met jou in gesprek, dus ik heb de details ontbreken me even. Maar het is in ieder geval zo dat we ruim 10 minuten gespeeld hebben en dat Sleerwijk hier met 0-1 voor staat.
0: Ja, nou, niet alleen voor jullie, maar ook voor Sleerwijk staat er nog wel wat op het spel. Dus ik kan me voorstellen dat het nog een pittig middagje wordt.
1: Ja, we hopen in ieder geval dat we niet met lege handen staan straks om 4:15. Om op die manier de vreugde voor de feestavond die we voor de boeg hebben niet te verkleinen. We gaan vanavond ook nog een vijftal spelers, waarvan de meeste hier actief zijn, In het zonnetje zetten. Er zijn een aantal bij die hebben ruim 300 wedstrijden in het eerste van Wilhelmina gespeeld. En die worden vanavond ook nog een soort van gehuldigd in een volle tent met mensen die Wilhelmina een warm hart toedragen. Dus wat dat betreft zou het fijn zijn als we in ieder geval niet verliezen hier vandaag. Maar wel op dit moment, ja hoor, daar is de 1-1. Dus ze luisteren goed naar me. Robert Bouwman, de jongen die geloof ik dit seizoen tot nu toe 13 doelpunten heeft gemaakt, die rond de voorzet van Kevin van Es af. En die werkte de bal achter de doelman van Sleeuwijk. Dus we staan inmiddels weer op 1-1 hier op het Sportpark te hebben.
0: Ja, keren we zo meteen terug bij die wedstrijd Wilhelmina 26 Sleeuwijk. En gaan we nu naar de wedstrijd die ook om 2:30 van start is gegaan. Dat is de wedstrijd Achillesveen Juliana 31. En vanmiddag daar langs de lijn Simon Bol. Goedemiddag Simon.
2: Goedemiddag. Ik ben vandaag even de vervanger van Teus, want die ging fietsen het weekend. Heeft je er heel goed weer, moet ik eerlijk zeggen. Dus hier is de wedstrijd gestart, een minuut of 7 aan de gang bij Achillesveen tegen Juliana. Ja, het begint alweer een beetje een wedstrijd op één doel te worden. Juliana loopt terug, alhoewel ze willen niet echt helemaal achterin kruipen. Gelukkig niet, tenminste, want net als de wedstrijd toen de kampioenswedstrijd tegen Venray was natuurlijk een halve spits en de rest hing in de 16. Maar Juliana is natuurlijk ook een verhaal apart. Die hebben voor de winterstop al gezegd dat ze de zondag gingen terugtrekken. Want ja, dat was schijnbaar het enige zondag waar de kantine voor open was. En Achillesveen scoort hier net de 1-0 uit een hoekschop. En natuurlijk is weer onze spits Pim Gozes. Die brengt hier in de 8e minuut de stand op 1-0 voor Achillesveen. Dus hopelijk is dit het begin van een hele mooie wedstrijd met veel doelpunten. Als Juliana niet in de verdediging gaat kruipen. In ieder geval dus hier 1-0 voor Achillesveen. Hier op een zonnige Hanenweide. Terug naar de studio.
3: Dit is AFM Weekend Sport.

0: Mahombi en Bumpy Ride. Daarmee werden 13 minuten voor 3 in het programma AFM Weekend Sports. Waar we zo meteen terugkeren bij het voetbal van vanmiddag. De wedstrijden om 2:30 zijn Achillesveen, Juliana 31 en Willemina 26 Sleewijk. Met ook nog Schelijne GDC die om 2:30 start is. Maar daar zijn we niet live bij aanwezig. Daar gaan we zo meteen naar terug. Maar we gaan het eerst hebben over zwemmen. Over de Biesbos zwemmers. Uit Werkendam aan de telefoon. Paul Wijn. Ja, goedemiddag Paul.
1: Hey, goedemiddag.
0: Het is een tijdje geleden dat we elkaar spraken, maar het was een wat rustige periode, begreep ik van jou?
1: Maar vorige week was het iets minder rustig, zeg maar. Want toen hebben we het NK, in, het NK Masters in Drachten gezwommen. Met een man of 11, als ik het goed heb. Dus ja, dat was weer een mooi festijn.
0: Ja, en hoe is dat gegaan dan?
1: Ja, op zich best goed. Aantal mensen die zwommen boven verwachting goed eigenlijk. Sommigen die deden wat ze moesten doen. En ja, ik zelf, ik deed ook wat ik moest doen, zeg maar. Dus het ging. Het was een mooi clubje in Drachten in Friesland. Is toch altijd een stukje weg natuurlijk. En het leuke daarvan is dat je met een hele club daar naartoe gaat en gewoon gezellig een heel weekend met elkaar bent. Wat ik zeg, prestaties Annette, die zwom erg goed. Eigenlijk boven verwachting goed. Die haalde weer tijden die ze al 2 jaar niet had gezwommen op de 100 en de 200 schel. Dus die behaalde daar ook 2 keer goud mee. Daarnaast had ze nog 2 keer brons. Er waren nog wat medailles, brons en zilver volgens mij voor Sabrina Boekhout uit Gorinchem. Maar die zwemt al jaren bij onze vereniging. En nog een enkele medaille. Maar op zich goede oogst, denk ik, met de ploeg die we hadden.
0: Ja, en dan zeker met medailles naar huis toe van een clubje uit Werkendam, hè? Om dat maar weer te benoemen zo.
1: Ja, dat ook. Maar we doen het op zich altijd best goed. En nu hadden we Mario er niet bij, want die was op vakantie ver weg. Maar die is ook altijd goed voor minstens 2 medailles. Op de 50 en de 100 schoolslag natuurlijk. Maar ondanks dat hebben we toch behoorlijk wat medailles gehad. Het precieze aantal weet ik niet zo uit mijn hoofd. Maar volgens mij wel een stuk 10 of 12 medailles of zo. Kijk. Dus daar mogen we blij mee zijn.
0: Ja, mooie prestatie. Wat staat er de komende tijd voor jullie dan op het programma?
1: Ja, op zich niet. Er komen natuurlijk de regiokampioenschappen die komen eraan. Daar gaan een aantal mensen naartoe. Dat is binnen een week of 3, denk ik, of zo. Ondertussen hebben we de senioren, of de jeugd, dat moet ik eigenlijk zeggen, die hebben ook gezwommen in Antwerpen. Daar heb Lars de Koter het best goed gedaan. Vandaag is er zelfs nog een binnenwedstrijd in Andel, dacht ik, voor de allerkleinste jeugd. En dat is wel leuk om te zien, want je weet, ik zit wel eens te klagen dat we zo weinig leden voor de competitieploeg hebben. Maar als je die allerkleinste jeugd ziet, en daar zwemmen dan toch een stuk of 20 kinderen of zo. Dus ja, dat is dan weer erg hoopgevend. En dat is ook wel leuk om te zien. En die hebben vandaag de laatste wedstrijd van het seizoen. En inmiddels trainen we ook alweer buiten in Werkina. Dus ja, het zomerseizoen is begonnen, kun je wel zeggen.
0: Ja, en de toekomst zit er dus aan te komen.
1: Ja, hopelijk gaan ze ook allemaal blijven. Dat is altijd natuurlijk even de vraag. Dat ze straks niet voetbal leuker gaan vinden of zo. Of beachvolleybal leuker gaan vinden. Dus we hopen allemaal dat ze blijven zwemmen. En we proberen het ook zo leuk mogelijk te maken voor iedereen. En hopelijk houden we er een paar goede zwemmers aan over.
0: Kijk, nou dat zou heel mooi zijn. Dan wil ik je voor nu denk ik danken, Paul. En dan spreek ik je over een aantal weken weer wat mij betreft.
1: Ja, dat is prima.
0: Dankjewel voor nu. Fijne zaterdag nog. Hoi.
1: Ja, dank je. Dag.
0: Paul Wijn, dus Biesbos zwemmers uit Werkendam. En we spreken hem regelmatig in dit programma om even bijgepraat te worden over alles wat er met die vereniging van doen is. En zojuist hoorden we dus alles over het NK in Drachten. Ja, zometeen keren we terug naar het live voetbal van vanmiddag. Zometeen terug dus naar de wedstrijd Achillesveen, Juliana 31 en Willemina 26, Sleewijk. En tot die tijd muziek op je radio. Dit is Simply Red. En dit is Fake.

0: Muziek van Simply Red. En Fake. En daarmee werd het 5-3 in dit programma FM Weekend Sport. Keren wij terug naar het live voetbal van dit moment. Terug naar de wedstrijd Achillesveen Juliana 31. Simon Pol.
1: Ja, goedemiddag weer hier vanaf de zonnige aanrijden. We zijn inmiddels 20 minuten onderweg en inmiddels is het ook 2-0 geworden voor Achillesveen. In de 14e minuut scoorde Tim Goossens, onze topscoorder, wederom met het hoofd uit een paas van Rick Wels. Dus het is allemaal weer, ja, zo uiteindelijk al weken is Achilles voetbalt en de rest loopt gewoon terug, of wordt teruggedrongen natuurlijk. Dus het is een beetje het voetbal wat we gewend zijn, op één doel. En Achillesveen dus veruit de bovenliggende partij hier op de Haanweide. Dus we verwachten toch wel een paar doelpuntjes meer vanmiddag. Want ja, Pim Goossens loopt natuurlijk 2 goaltjes uit inmiddels op Fabian Corporaal. Die had er 16 en Pim ook. En Pim heeft er dus nu 18. Alhoewel Fabian had deze middag ook zijn kansje kunnen benutten. In plaats van in de lange hoek te schuiven, schoof hem in de korte hoek. Het ging niet net langs de verkeerde kant van de paal. Dus de stand is inmiddels 2-0 voor Achillesveen hier op een zonnige Haanweide.
0: Ja, keren we zo meteen terug bij die wedstrijd. Dan gaan we nu naar Wilhelmina 26, Sleewijk. Henk Treffers.
2: Ja, hetzelfde zonnetje van de Haanweide hebben wij ook. Alleen nog een iets andere score. Staat hier 1-2 in het voordeel van Sleewijk. Het is Sleewijk geweest nadat Wilhelmina rond de 11e minuut op gelijke stand kwam. Die 3 minuten later alweer op voorsprong kwam. Op dit moment liggen de 2 spelers geblesseerd. De keeper van Sleewijk en de spits van Wilhelmina. Beide probeerden bij de bal te komen en raakten volgens mij niet de bal, maar wel elkaar. Waarbij onze spits samen wel de gele kaart van scheidsrechter bezig met voorgehouden krijgt. Dus die moeten we even opletten de rest van de wedstrijd dat hij geen gekke acties meer onderneemt in ieder geval. En het lijkt erop dat de keeper van Sleewijk weer opgelapt kan worden. Dus staat dus 1-2 in het voordeel van Sleewijk. We hebben een kleine 27 minuten inmiddels gespeeld. En ja, dat betekent dat we nog een ruim een uur hebben om te kijken dat we minimaal een puntje eruit kunnen halen. En de keeper van Sleewijk die staat weer overeind. Dus het lijkt allemaal wel mee te vallen. En de scheidsrechter gaat zo de wedstrijd weer hervatten. 1-2 in het voordeel van Sleewijk.
0: Ja. Komen we zo meteen na 3 uur uiteraard ook terug bij die wedstrijd Wilhelmina 26 Sleewijk. En straks vanaf 3 uur ook de wedstrijd Kozakken Boys GVVV, Oranje-Wit Almkerk, Desk tegen Woudegum, Altena Baardwijk, SCO tegen Sparta 30 en SSW tegen Noah 32. En om 3:15 start ook nog de wedstrijd GS tegen GSC 14. Al die wedstrijden daarbij zijn we live aanwezig in dit programma AFM Weekend Sports. Dus blijf vooral hier aan je radiotoestel gekluisterd om al die wedstrijden te volgen. Want er staat op Nederveld nog het nodige op het spel. Dus dat gaan we zeker vanmiddag meemaken in dit programma AFM Weekend Sports.
3: Dit is AFM,
4: de radiozender voor de gemeente Altena.
3: Via AFM, digitale kabel, de AFM app en radioafm.nl.
4: Dit is AFM.
5: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
6: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. My Vistek, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl.
7: En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
9: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
3: Radioreclame via AFM werkt.
10: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de 2 had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het housefestival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in, omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is AFM.
13: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat bij elkaar 150 kilometer file. Een groot deel daarvan wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zoals de file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Knooppunt Everdingen. Het oponthoud is daar een kwartier. Daardoor ook file op de A27 Gorinchem-Utrecht tussen Lexmond en Knooppunt Rijnsweerd. Daar ook 20 minuten vertraging. Verder file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden. Zij 20 minuten in de file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda een hele lange file tussen Noorderloos en Werkendam. Houd er rekening met bijna een uur extra reistijd door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt beter omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de A15, de A2 en de A59. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
14: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
11: of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
15: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
14: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
15: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
16: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
17: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
18: Mijn naam is Daniel Roland.
19: Ik ben Remy van Kesten.
20: Ik ben Marcia van Kesten.
21: En ik speel op een cello van het
22: Muziekinstrumentenfonds.
23: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
3: Radiozender voor de gemeente Altena.
24: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
24: Met nu
3: AFM Weekendsport.
24: Dit is

0: voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, waar we met Crowded House en Weather With You terugkeren in de tweede uur van dit programma AFM Weekend Sport. Met in de tweede uur in totaal 9 voetbalwedstrijden die we live volgen. De 2 die je zojuist al hoorde. En daar zijn er dus een 7-tal bijgekomen, waarvan 1 wedstrijd pas om 14:15 van start gaat. Dat is de wedstrijd GSGRC14. Gaan we zo meteen uiteraard ook naartoe. Maar we keren eerst terug naar de wedstrijd die om 14:30 al van start is gegaan. Nog een paar minuten te gaan in die wedstrijd. Dat is de wedstrijd uit Achillesveen, Juliana 31. Terug naar Simon Pol.
2: Ja, Kevin, die paar minuutjes zijn er toch nog wel een stuk of 10. We hebben hier nou net precies 36 minuten gespeeld op de Hanenweide. De stand is nog steeds 2-0 en Achillesveen die combineert er rustig op los. En Juliana 31 die staat er en kijken ernaar. Ze proberen het af en toe met een uitvalletje, maar meestal komen ze niet over de middenlijn heen. Dus het is een, wat Achillesveen betreft, een eenrichting verkeer weer. Dus al met al, het is wachten op nog wat meer treffers. En daar zitten we lekker op te wachten bij dit mooie zonnetje.
1: Kijk, 2-0 Achillesveen, Juliana 31. En dan gaan wij naar Wilhelmina 26 Sleewijk. Henk Treffers.
3: Ja, hier mogen er wat mij betreft ook nog wat treffers gevallen. Want anders dan kan het hier niet goed komen. Er staat hier 1-4 in het voordeel van Sleewijk. En die zijn ontzettend effectief, zeg maar, maken prachtige doelpunten. Waarbij ze 1 keer ook geholpen werden door de goalie van Wilhelmina. Die niet helemaal attent reageren. Daardoor staat het hier dus 1-4 in het voordeel van Sleewijk. We zitten een minuut of 4-5 voor de rust. En het is niet dat Wilhelmina het bijltje er al beneden heeft gegooid. Want er komt ook regelmatig gevaarlijk in de buurt van de goalie van Sleewijk. Echter, ja, die heeft hij verder nog niet heel erg reddend hoeven op te treden. Dus ze moeten toch nog wat scherper worden om er weer een wedstrijdje van te maken. En daarvoor hebben we in eerste instantie doelpunten nodig. We kunnen even een aanval meenemen waarbij Samuel de bal gaat afspelen aan Kevin. En zo is het de bedoeling dat de bal rondgecombineerd wordt. Alleen de volgende keer een slordige paasje over de zijlijn verdwijnt. Voorlopig blijft het hier 1-4 in het voordeel van Sleewijk.
1: Ja, en gaan wij naar de wedstrijd die om 3:00 van start is gegaan. Dat is de wedstrijd Co Zwakke Boys GVVV. Vanmiddag daar langs de lijn, Dick Dame. Goedemiddag, Dick.
4: Ja, goedemiddag, Kevin. Ja, we zijn inmiddels 9 minuten onderweg. En we hebben, ja, de wedstrijd is wat later begonnen als 3:00. Vanwege het feit dat de supportersvereniging van Co Zwakke Boys vandaag 40 jaar bestaat. En we een grote sfeeractie hebben gezien in het, met een spandoek van 35 meter. Dat is het druist van de activiteiten vanmiddag hier op Sportpark De Zwaaier, waar vanavond groot feest zal zijn vanwege het 40-jarig bestaan. Dus dat zal de hoofdmoot zijn. Ja, alles is gekleed in de kleding met 40 jaar Co Zwakke Boys supportersvereniging. En ja, het is een prachtig gezicht om dat te zien aan de overkant van de tribune, waar het geweldig feest is en het gezang niet van de lucht is. Co Zwakke Boys vanmiddag met een niet wat gewijzigde opstelling vanwege het ontbreken van Frank Keukens, vanwege zijn 5e gele kaart in de competitie. En Mark Veenhoven staat vandaag in de basis. En ook Dion Versluis die vandaag zijn basisplaats verdient ten koste van Jordi Thomassen. De wedstrijd is nog 10 minuten onderweg en nog steeds hebben we de 0-0 stand. We hebben 1 geweldige poging gezien van Co Zwakke Boys om de score te openen. Maar het ging net de verkeerde kant van het doel langs bij de doelman van GVVV. Ja, een wedstrijd om des keizers baard vanmiddag natuurlijk hier. Beide ploegen zijn veilig. GVVV 41 punten. Co Zwakke Boys met 43 punten. Dus er valt geen spanning op de wedstrijd. En zo ziet het er ook allemaal uit. Het wordt frank en vrij, wordt er lekker over en weer gevoetbald. Aanvallende intenties van beide teams. En op een heel zonnig sportpark De Zwaaier hopen we dat het natuurlijk aantrekkelijk mag blijven in de 90 minuten die deze wedstrijd zal duren. Zoals te doen gebruikelijk bij een voetbalwedstrijd. Maar goed, we zullen het allemaal meemaken. Maar we hopen natuurlijk dat Co Zwakke Boys eindelijk eens een keer onder het juk van die thuiswedstrijden hier een goed resultaat mag halen. Ondanks dat het al lang veilig is. En dan mag Co Zwakke Boys in ieder geval terugzien op een zeer geslaagd seizoen. Mede te danken natuurlijk aan trainer Hans de Jong, die uitstekend in zijn debuutjaar bij Co Zwakke Boys heeft gepresteerd met dit elftal. Voorlopig dus na 10 minuten, 11 minuten is het nog 0-0 hier op de Zwaaier tussen Co Zwakke Boys en GVVV.
1: Ja, en gaan wij naar de wedstrijd Oranje-Wit tegen Almkerk. En vanmiddag daar langs de lijn, Fred Koek. Goedemiddag, Fred.
5: Ja, goedemiddag vanuit Dordrecht speelt hier inderdaad Almkerk tegen Oranje-Wit. En weinig vergelijkingen met de Kozakken Boys GVVV, want ja, hier staat nog wel degelijk iets op het spel. En een penalty nu van Almkerk. Een prima actie van Jenna Koek over de linkerkant. En die trekt de bal voor en de man slaat de bal gewoon weg met zijn arm. Dus dat, we gaan even een waarschijnlijk in ieder geval een kans meemaken voor een doelpunt live die we even meepakken. Almkerk is heel goed begonnen aan de wedstrijd. Is gewoon sterker dan Oranje-Wit. Maar Oranje-Wit heeft nog punten nodig voor de degradatie te ontlopen. Laat ik zo zeggen, de na-competitie-degradatie. En Almkerk doet natuurlijk nog mee voor de derde periode. Nou, Steven Molenschot heeft de bal opgeëist en die gaat hem op de stip leggen. En die staat 11 meter van de goal om Almkerk aan de leiding te gaan zetten. Nou, Almkerk speelt in hun beste opstelling. Maar even doorgaan. Hier komt de penalty en die gaat er natuurlijk in. En dat is 0-1. Almkerk, Steven Molenschot maakt, hij zit nog niet aan de dubbele cijfers qua goals. Hij is natuurlijk wat geblesseerd geweest. Maar een prima begin voor Almkerk deze wedstrijd tegen een wit. Dat nou niet echt begint als zijnde een ploeg die wil winnen. Het is erg mat, het is erg vlak. En ja, daar weet Almkerk wel raad mee. En daar is ook die 1-0 voorsprong in de 10e minuut een bewijs van natuurlijk. Almkerk speelt in de opstelling natuurlijk Dennis van Duin op de goal. Achterin van rechts en links. Ik ga even kijken hoor. Kneetje van Rosmalen zie ik. William Klein zie ik. Ik zie Thomas Blankers. Ik zie Ruben Sibon en ik zie Jenna Koek. Dat zijn de mannen met de wingbacks. In het middenveld natuurlijk Steven. Suleiman Ba en natuurlijk Remco den Beste. En voorin hebben we Robin de Man. En vergeet ik er dan nog een paar? Ik geloof het niet. Ik geloof dat ik er 11 had. Daar doet Almkerk mee. En dat, wat ik net al eerder zei in het begin, prima. Nou, Oranje-Wit heeft afgetrapt en die komt gelijk over een rechterkant door. Dus over de Almkerk linkerkant. En daar zit Dennis van Duin, die kan de bal tot corner werken. Dus een eerste kans van Oranje-Wit is ook genoteerd. Nou, voor de rest zal er nog weinig te vertellen, anders dan de voorsprong. 11 minuten gespeeld. Oranje-Wit krijgt de corner, die zullen we nog even meenemen. Die gaat met een linkerbeen ingedraaid worden. Nou, daar weet Dennis van Duin over het algemeen wel raad mee. Het wordt in ieder geval een korte corner. Die wordt gespeeld in een 1-2. En dan komt hij alsnog met een linker goal voor de linker. Ja, daar is de 1-1, denk ik. Oh nee, Jenna Koek haalt hem van de lijn. Want Dennis die zit er helemaal naast. En de speler van Oranje-Wit krijgt de bal op het hoofd in goal. Maar daar pakt Jenna Koek hem van de lijn af. Nou, dat zijn twee belangrijke dingen van Jenna al in de eerste 10 minuten. De assist op de pingel en natuurlijk de bal van de lijn halen. Dus Almkerk moet natuurlijk wel op hun hoede blijven. Ze moeten wel blijven voetballen en niet denken dat het al binnen is. Dat is natuurlijk een misvatting. Nou, vooral als er een vrije trap met scheidsrechter van de Loutkaart. Dat is wel een bekende man in deze competitie natuurlijk. Die over het algemeen prima fluit. Nou, nemen we dit even mee voordat we terug gaan naar de studio. Er gebeurt iets. Er is een blessuregeval. Dennis van Duin, die ligt op de grond, is geraakt. Daar komt Anno, die komt er even voor in. Terug naar de studio, Almkerk, 1-0 voor.
1: Ja, en dan gaan wij naar de wedstrijd Desk tegen Woudegum. En vanmiddag daar langs de lijn, Jur Vroma. Goedemiddag, Jur.
6: Ja, goedemiddag. Welkom hier natuurlijk weer voor onze luisteraars vanaf Sportpark Eikendijk in Kaatsheuvel. We zijn ondertussen een minuutje op 18 bezig. We hebben een 1-0 op het scorebord staan. Het was de 15e minuut van de wedstrijd dat er een schitterende dieptepaas nam vanuit het midden. En daar ging Tom Rommers op snelheid met de bal aan de voeten op de goal af. En wist de keeper Tom van ballen gooien, keurig te passeren. En zo hier de 1-0 dus op het scorebord. Ja, Woudegum begon heel aardig. Maar ik wil zeggen, ga je de eerste minuut een aardige aanval, wat een klein kansje opleverde. En daarna was het inderdaad toch het betere technische werk gewoon wat ik zie van Desk is toch wel bepalend hier. En nu is het Woudegum aan de bal, maar wordt gelijk alweer overgenomen door de Desk. Mensen probeert inderdaad weer aan de bal te komen, maar dan gaat het tegen de scheidsrechter aan en mogen we een vrije trap meekrijgen. Het is terug naar de keeper. Het is gewoon Woudegum hardwerkend, dat wel, maar technisch gewoon de mindere van het goed spelen de Desk. Tot zover hier een eerste indruk. Terug naar de studio.
1: Ja, en dat is uiteraard een kampioenswedstrijd. Daar Desk, als vandaag Desk volgens mij wint, dan kunnen ze kampioen worden. Dus nou, er staat voor Desk heel wat op het spel, maar ook voor Woudegum. Dus we blijven die wedstrijd uiteraard volgen. En gaan we naar de wedstrijd Altena tegen Baardwijk. En vanmiddag daar langs lijn Fred Wessels. Goedemiddag, Fred.
7: Een hele goede middag. Wat er ook gebeurt, Altena kan vandaag geen kampioen worden, maar moet wel winnen. En de eerste minuten was het echt compleet het spel van Altena. Had al 3-0 kunnen staan. En nu net krijgt Baardwijk een vrije trap en die schieten ze erin. Dus de stand is hier 0-1 en echt compleet tegen alle verhoudingen in. Dat was ook een dubieuze vrije trap die de scheidsrechter gaf. Hij floot voor een hensbal, maar hij gaf die wel. Dus ja, Altena zal echt aan de bak moeten vandaag. Want één ding geldt maar, winnen en nog eens winnen. Want anders is het seizoen niet helemaal klaar, want we hebben sowieso de periodetitel, dus nog een toetje als we geen kampioen moeten worden. Maar we gaan natuurlijk voor het kampioenschap. Maar de stand hier, Altena Baardwijk, na 16 minuten 0-1.
1: Ja, Kier uiteraard zo meteen weer terug en hopen dat de standen dan wat gewijzigd zijn bij die wedstrijd Altena Baardwijk. Zo meteen ook nog naar de wedstrijd SCO Sparta 30 GRC 14. Dat is een wedstrijd die om 3:15 van start is gegaan. Laten we daar als eerste naartoe gaan. Ondertussen zit ik nog even te kijken naar Achilles Veen tegen Juliana 31. Volgens mij is het daar bijna rust. Dan zou de ruststand 2-0 zijn. En bij Wilhelmina 26 Sleewijk is de ruststand dan 1-4. En dan gaan wij naar de wedstrijd die om 3:15 van start is gegaan. Dat is de wedstrijd GSGRC 14. Vanmiddag daar langs de lijn. Savaas Verhoeks. Goedemiddag, Savaas. Nee, geen Savaas te horen. Het werkt niet allemaal, allemaal mee. Ik had gehoopt dat we alvast even wat konden meepikken van die wedstrijd. Want ook voor GSC 14 staat natuurlijk nog het nodige op het programma. Gaan we zo meteen er zeker naar terug. Maar we gaan eerst naar de wedstrijd SCO tegen Sparta 30. Vanmiddag daar langs de lijn Hans Groeneberg. Goedemiddag, Hans.
8: Ja, goedemiddag. Ja, we zijn hier wat later begonnen. Eigenlijk nog maar net. 3:50 hebben we gestart. Door een, voor die bij een andere wedstrijd eigenlijk een medisch geval. Dus de wedstrijd is niet om 3:00, standaard om 3:00 begonnen. Zoals ze doen gebruikelijk eigenlijk de laatste wedstrijden. Dat eigenlijk alles om 3:00 begint. Om competitievervalsing te voorkomen. Maar goed, we zijn hier net gestart. En het balletje had een beetje rustig rond bij Sparta 30. Sparta 30 enigszins gehandicapt. Vooral voorin missen we toch nog wel wat power van Nicky Pijnenburg. Die ligt geblesseerd op de bank zit. Gelukkig is wel Sharam Poglu weer van de partij. Die nu in de spits staat samen met Stijn de Boer. En ook Jurgen Scholte is afwezig. Die zit in Curaçao, dus die is er ook niet bij. Dus voorin is toch wel wat problematisch bij Sparta. Nou, we hebben nu tijdens even gesloten van de overtreding. Je had Streefkerk nemen net over de, net voor de 16 meter lijn. Die gaat ongetwijfeld naar de rechterkant hier, naar de rechtsback. En er ook aan SCO proberen wat op te bouwen. Nou, er zijn toch wel wat belangen nog vanmiddag. Sparta 30 is natuurlijk volop in de race voor de na-competitie. Eigenlijk bijna niet meer fout kan gaan, dat moet weer gek zijn. Maar vanmiddag hier een goed resultaat. En misschien is dat nog niet eens noodzakelijk. Dat is ook afhankelijk van wat Jan van Aardekel tegen Oni doet vanmiddag. Oni die in de race is voor het kampioenschap. Als Oni een goed resultaat haalt bij Jan van Aardekel, dan is Jan van Aardekel ook Sparta 30 geen tegenstander meer voor deze na-competitie. En kan het zomaar gebeuren dat, ook al is het resultaat wat minder, dat Sparta 30 gewoon de na-competitie ingaat. Maar goed, zover is het nog lang niet. We gaan eerst deze wedstrijd zien. Nu een balletje op de keeper van SCO. SCO die nog wel eigenlijk de punten zeker nodig heeft. Dus dan voorlaatst 14 punten. Ze moeten hard knokken om niet in de na-competitie te geraken samen met Capelle. Om voor de vijfde klas. Dus ook voor hen nog wel belangen. En voor Sparta ook. Dus alles. We spelen nu een minuutje of vijf. Stand uiteraard nog 0-0.
1: Ja, keren zometeen terug bij die wedstrijd SCO Sparta 30. Genoeg dus nog op het spel voor menige voetbalclub. En dat gaan we zeker vanmiddag ook meemaken in dit programma AFM Weekend Sport. Waar we dus in totaal 9 wedstrijden live voor je volgen. En we gaan nu naar de wedstrijd die ook om 3 uur van start is gegaan. Dat is de wedstrijd SSW tegen NOA 32. Vanmiddag daar langs de lijn Anton de Waal. Goedemiddag Anton.
9: Ja, goedemiddag. SSW, ja, de kampioen van onze klasse. En met overmacht met 53 punten staan ze op dit moment als eerste genoteerd. 17 wedstrijden gewonnen, 2 maal gelijk gespeeld en slechts 1 maal verloren. Bij periode 1, 2 en 3 staat men al 3 bovenaan. Dus keert aan hoe sterk dit elftal wel is. Dat was nog niet te zien in de eerste minuten. Toen kreeg Matthijs Strijbers een uitgelezen kans om 0-32 op een 0-1 voorsprong te zetten. Maar dat mislukte helaas. Wel was het aan de andere kant na ongeveer een kwartier gespeeld te hebben de 1-0 voor SSW uit Dordrecht. Dus men speelde de verdediging van 0-32 uit en scoorde beheerst de 1-0. En zo even, een enkele minuut geleden, is het Daniel die na een mooie paas uit het niets eigenlijk de 1-1 scoorde. En dat is op het moment de stand hier in Dordrecht tussen SSW en 0-32, 1-1.
1: Ja, en gaan wij naar de wedstrijd die dan 3:15 is gestart. Dat is GS tegen GRC 14. Vanmiddag daar langs de lijn, Servaas Verhoeks. Goedemiddag, Servaas. Nee, het blijft onduidelijk. Ik krijg Servaas gewoon niet te pakken. Ik ga het zo meteen zeker even proberen om Servaas te bellen. En dan hoor je straks dus die wedstrijd GS-GRC 14.
0: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

0: Taylor Swift heet Elizabeth Taylor en hoor je hier op Radio AFM. Programma AFM Weekend Sport, waar het precies 3:30 is geworden in dit programma. En wij terugkeren naar de wedstrijd Co-Zakkerboys GVVV. Dick Dame.
1: Ja, 26 minuten, bijna 27 minuten gespeeld hier op de Zwaaier. En nog steeds die 0-0 op het bord. We hebben een paar minuten geleden hebben we weer een uitstekende mogelijkheid gezien voor de Werkendammers. Maar ook dat mocht niet leiden tot een treffer. GVVV heeft nog geen kansen gehad. Het is nu wel dusdanig in de aanval. Maar die bal die wordt keurig verdedigd door Jesse Giebels. En Gratdame die aan de linkerkant Sidi Jallo wegstuurt. Als hij de snelle 1 tegen 1 actie misschien aan zou gaan. Maar ja, inmiddels dubbele rugdekking voor de speler. En ja, dat levert al balverlies op. En er wordt een overtreding gemaakt door Jallo. En het levert GVVV de hoogte van de eigen achterlijn een vrije schop op voor de Veenendalers. Ja, een wedstrijd die, wat ik al zei, ja, een wedstrijd waar helemaal geen belangen meer op het spel staan. Beide ploegen kunnen zich veilig wanen en ook volgend seizoen weer uitkomen op het hoogste niveau. Ja, en het tekent wel voor de wedstrijd. Beide ploegen proberen wel tot aanvallende acties te komen, maar weinig mogelijkheden voor de ploegen om echt te gaan scoren. Voorlopig dus nog steeds die 0-0 hier op het bord na bijna een 30 minuten spelen hier in Werkendam. En laten we hopen dat er toch wat treffers mogen zijn die het publiek de nodige vermaak zullen bieden. Dan komt weer een bal van Kozakkenboys. Dat wordt een hoekschop voor de Veenendalers. Zo blijft het in ieder geval hier 0-0. En wachten we op de eerste treffers.

0: Dat is de Jelle Staalhoef. Waar keurig plekken over worden genomen. Want Jenne Koek staat nu in de spits. En daar komt Remco den Beste met de voorzet. En dan moet Jenne naartoe. Oeh, en die kan net het kopduel niet winnen. We hebben nog wel een mooie kans voor de Almkerk genoteerd vanuit de corner. Die werd doorgekopt door Jelle Staalhoef. En het was weer Jenne Koek die een millimeter miste. Die bal ging een millimeter centimeter voor hem heen. Dus ja, als je net iets eerder ingestapt was, dan had dat zeker een goal geweest. Want het was een meter voor de doellijn. Dus wat dat betreft loopt Almkerk lekker te ballen, hoor. Zonder stress van eventuele degradatiezorgen. Het is nog eerder de derde periode. Nou, dan krijgt een goede kans weer voor Jelle. Een schot vanaf de 16 meter. En die wordt net nog door de laatste man tot corner verwerkt. Anders had hij denk ik onder het latje gegaan. En Steven Molenschot gaat er op zijn gemakje de corner nemen. Die gaat dat even kijken weer in zijn linkerbeen doen. Die wordt hier ingedraaid. Nou, Jelle Staalhoef meldt zich bij. Zijn linkerbeen natuurlijk. Staalhoef meldt zich bij de eerste paal. En het kopassemble loopt daarachter met Thomas Blankers, Jenner Koek en William Klein. Nou, bij de eerste paal komt hij. Wordt hij door Oranje-Wit. Hey jongens, dit is gewoon een corner. Nou ja, dit is niet het geval. De grensrechter geeft een achterbal. De scheidsrechter volgt het op. En die kan het natuurlijk niet zien. Maar ja, van Oranje-Wit wordt er toch iets meer gewacht, denk ik. Of het zit er vandaag niet in, of het zit de hele competitie er niet in. Maar dit is niet een ploeg die tegen de 18 strijdt. En ze staan er nu nog wel boven, maar ze hebben nog wel wat puntjes nodig. 27 minuten gespeeld. Stand Almkerk, Oranje-Wit, 0-1.
1: En wij gaan terug naar de wedstrijd Desk tegen Woudinchem, Jur Vroma.
2: Waar we ondertussen 33 minuten gespeeld hebben. En we zagen zojuist de 2-0 op het scorebord verschijnen. Het was weer een aardige aanval gewoon van Desk. Die afgewerkt werd door de nummer 16, Martin Schijvers. En ik moet eerlijk zeggen gewoon, het is gewoon de beter wat voetbal betreft. Daar is niets op aan te merken. Hoe hard de verdedigers van Woudinchem ook hun best doen. Het is Desk dat de klap slaat als het op voetbal aankomt. Technisch vader. Weten elkaar goed te vinden. En ze weten ook hoe je moet afwerken. Het is gewoon een aardige pot. De bal komt erin. Het is Boris de Krijver die daar bovenop zit. En dan een hele verre bal gewoon geeft. Maar die gaat precies over de goal heen. En de keeper hangt al aan de lach. Zo dus hier 34 op de klok. Met een stand van 2-0. En weer terug naar de studio.
1: Maar wij terugkeren naar de wedstrijd Altena tegen Baardwijk. Fred Wissels.
3: Half uur gespeeld, stand nog steeds 0-1. En ja, als je iemand die de wedstrijd ziet, die vraagt zich af, wat gebeurt hier? En op dit moment krijgt een speler van Baardwijk na een elleboogstoot een rode kaart. En ook wel terecht, hij zag echt elleboog vol in het gezicht van Brian de Graaf van Altena. Altena probeert het wel, is ook echt de betere ploeg. Alleen ja, de kansen die je krijgt, die moet je benutten. En je voelt gewoon ook aan het publiek de spanning die erop staat doen. Ik denk dat ze al 5-6 echt hele goede kansen gehad hebben. Maar als die bal erin gaat, ja, dan ga je toch tegen de klok en tegen jezelf spelen. En dat is nu een beetje het geval. Maar goed, Baardwijk nu met z'n tienen. Dus dan is de vraag van wat gaat Altena doen? Kunnen ze een tempootje opschalen? Kunnen ze wat sneller spelen? Maar de stand hier dus 0-1. Maar nu moet Altena echt opstaan. En nu laten we wijzen dat ze echt de kandidaat zijn.
1: Nou, gaan we zien hoe dat verder gaat in het vervolg van die wedstrijd Altena-Baardwijk. En keren we terug naar SCO Sparta 30. Hans Groeneberg.
4: Ja, hier is al weer van alles gebeurd. In de 12e minuut komt Sparta 30 op een voorsprong. Het was een vrije trap. Eigenlijk een overtreding op Serhan Poglu. Op een randje van de 16, een mooie plek. En hij besloot zelf de vrije trap te nemen met een mooie krul. Denkt hij, dan komt de keeper er nog net aan van SCO. Maar goed, hij werd onvoldoende weggewerkt en ermee opgekomen verdediger Joram Kuipers was zelfs de keeper bij om de 1-0 aan te tekenen. Mooie voorsprong van Sparta, maar ja, in dezelfde minuut eigenlijk vanaf de aftrap kregen we aan de rechterkant ook een overtreding van de verdediger van Sparta, Chris Nieuwestuin. En er werd een vrije trap vanaf de zijkant genomen. En de keeper van Sparta 30 kwam, die ging niet geheel vrij uit. Hij stond door de bal mis en daardoor is de stand nu 1-1 na 12 minuten. In de 12 minuten eigenlijk gelijktijdig naar de Sparta voorsprong gekomen. Gelijktijdig werd het eigenlijk ook gelijk weer 1-1. Nu een overtreding op de speler van Sparta aan de rechterkant.

0: even een blessurebehandeling. En hopelijk kan Stijn de Boer weer verder. En dan kan er een voorzet komen vanaf de rechterkant. Even kijken wie zich daarmee laat belasten. Matthijs Gaasman, die over het algemeen wel een goede trap beschikt naar de GSC-vertrekkende speler van Sparta 30. Hij gaat een voorzet geven, komt die bal. Mooi gurf. Tweede paal. Nou, op de dak van het doel. Kans over, dan wordt een achterbal. Dan gaat de keeper van SCO zich mee belasten. Kent u weer een lange trap of kiest u voor de opbouw? Zal dat genoeg mogelijkheden, zowel links als rechts. Maar ik denk toch dat hij veiligheidshalve voor een lange trap gaat kiezen. Nou, hij neemt de tijd daarvoor. Nou, komt hij weer, dan komt die bal. Nou, nog eens wat armbewegingen, links en rechts. Alles kruipt weer naar de midden toe. Inderdaad, een hele lange bal over de 16. Doorkopbal van de spits van SCO. En er komt rechts buiten de aanvoerder in balbezit. Gaat de bal nu brengen naar de andere kant. Het spel wordt verplaatst. En er komt weer een lange bal. En nu half verdedigd door Sparta. Ja, er wordt een beetje langmoedig ingegrepen in de verdediging van Sparta. Er al een paar keer leidt tot wat kansjes voor SCO. Een beetje half-half. Moet echt resoluut erin gegrepen worden, ook bij die tegengoal. Maar goed, SCO nog steeds in balbezit. Dat nu weer een overtreding, vermeende overtreding. Ja, scheidsrechter fluit voor een overtreding en geeft Sparta een vrije trap. Net buiten de 16 van Sparta 30. En dan kan Sparta 30 hopelijk weer aan een aanval gaan denken via Serrani Poglu of Stijn de Boer. Met daarachter een, daar kort achter Stijn Gaasman. Ja, Chris Nieuwenstein gaat die bal nemen. Gaat hij kiezen voor de lange bal of gaat hij kiezen voor de opbouw? Hij kiest voor de lange bal. Lange bal op Serran. In het duel, doorgekopt. Komt Joram Kuipers in balbezit. Paasje naar... oh, speelt zijn eigen goed vrij. Gaat goed door. Gaat de bal naar de rechterkant. Kan er voorzet komen. Hele goede bal. Er kan een kans uitkomen. Komt geconstateerd een overtreding. Nee, een buitenspel. Uit het spel en een vrije trap in de 16 voor SCO. Nou, daar kan weer een...
1: Dan ga ik jou even verlaten bij deze Hans. En kom ik straks weer bij je terug bij de wedstrijd SCO. Sparta 30 is de wedstrijd die je zojuist hoorde. Gaan wij nu naar de wedstrijd Kozakken Boys GVV. Dick Dame.
2: Ja, inmiddels 36,5 minuut gespeeld. En 2 minuten geleden is Kozakken Boys op voorsprong gekomen. Een schitterende aanval over de linkerkant via Sidialo. En dat was Dwernstout die de bal vrijmaakte. En de gehuurde spits van NAC, Dion Versluis, die uiterst matig koelbloedig de bal achter de doelman van de GVV deponeerde. En zojuist zagen we opnieuw een grote mogelijkheid voor de Werkendammers. En de Kozakken Boys schijnt los te zijn. Nu weer over de linkerkant is het weer Sidialo die de aanval probeert nieuw elan in te brengen. En hij is er dus lang, komt die voorzet. Daar is het Dion Versluis, maar die kopbal die is iets te zwak. En is een prooi voor de doelman van GVVV. Voorlopig dus een minuutje of 8 voor de rust is de score geopend. 1-0 in het voordeel van Kozakken Boys.
1: Ja, keren wij terug naar SSW Noah 32, Anton de Waal.
3: Ja, er valt hier niet zoveel te vertellen. Noah houdt goed stand. En ook hier zitten we een minuut of 7-8 voor de rust. En zowel Noord als SSW hebben geen echte reële kans gekregen om daaruit te kunnen scoren. Hoewel Noord dichterbij was dan SSW. Maar hier is het dus nog steeds 1-1 hier in Dordrecht tussen SSW en Noord 32.
1: En gaan wij naar de tweede helft van de wedstrijd. Achillesveen, Juliana 31, Simon Pol.
4: Ja, hier is de tweede helft weer een minuutje of 6 bezig. En we hebben alweer 3 kansen gezien voor Achillesveen. De eerste kans was voor Pim Gozes, die alleen voor de keeper kwam. Eigenlijk gelijk van de aftrap af voor de tweede helft. Maar de keeper zat er goed tussen. Toen kwam er een kans wederom een minuutje of 3 later voor Pim Gozes. Wederom, die stuitte op de keeper. Toen kwam de bal terug bij Rick Wels en die passeerde net om van een meter of 2. Afstand voor een leeg doel, toch de bal over te schieten. En een minuutje geleden kwam Rick Wels. Die scoorde wel, maar dat was in helaas een bal van de keeper. Die kwam terug, maar hij stond daarvoor al in buitenspelpositie. Dus minuutje 7 gespeeld hier in de tweede helft. En de stand nog steeds 2-0 voor Achillesveen.
1: En wij keren terug dan naar de tweede helft van de wedstrijd. Wilhelmina 26, Sleewijk. Henk Treffers.
5: Ja, hier zijn we een minuut of 8 bezig in de tweede helft. De trainer van Wilhelmina heeft een tweetal wissels doorgevoerd in de eerste helft. Spits Samuel Hartkens is aan de kant gebleven. En middenvelder Jamal Arikan eveneens. Die mochten gaan douchen. En daarvoor in plaats van Koen van der Maden. En even denken, wie was die andere ook alweer? Toby Tan natuurlijk, die liep in de eerste helft al warm. Op dit moment heeft Wilhelmina een vrije trap te nemen, halverwege de helft van Sleeuwijk aan de rechterzijde. En Kevin Van Es en Gerben Vos plaatsen zich achter de bal. En er staan een stuk of 6, 7 geel-zwarte klaar om het laatste zetje te geven. Dus om even meenemen of dat dit misschien een kantje gaat opleveren voor Wilhelmina. Kevin is degene die de bal inbrengt en die gaat naar... Nick van Ooyen. En Nick die plaatst hem net over de lat. Dat was een mooie poging, maar hij verdwijnt dus net over het doel van de goalie van Sleeuwijk. Daardoor blijft het hier voorlopig nog 1-4.
1: Ja, keren we uiteraard zo meteen terug bij die wedstrijden in dit programma AFM Weekend Sports.

0: Samuel Welten en Alles Kan Kapot, hoor je hier op Radio AFM. Waar het inmiddels 14 minuten voor 4 is geworden in het programma AFM Weekendsport. En wij terugkeren naar de wedstrijd Oranje-Wit-Almkerk. Fred Koek.
1: Nou ja, en zoals we de hele wedstrijd al doorhebben, is Almkerk de betere ploeg. En als je de betere ploeg bent, dan scoor je ook eerder een doelpunt als Oranje-Wit. En dat is dan ook gebeurd. En een minuutje of 5 geleden was een prima aanval van Almkerk. En uiteindelijk is het Jenner Koek die het laatste tikje langs de keeper gaf. En Almkerk een 2-0 voorsprong gaf. En ik kan niet zeggen dat Oranje-Wit er niks aan doet, hoor. Dus ze proberen echt wel wat terug te steken. Maar ja, Dennis van Duin is nog niet serieus in de problemen gekomen. En dan weten we dat Dennis geloof ik al 13 of 14 keer de nul heeft gehouden in deze competitie. Maakt het voor Oranje-Wit natuurlijk niet makkelijker. Maar ze geven niet op. Ze hebben nu een inworp aan hun rechterkant. Vlak bij de cornervlag, dus er wordt iemand met een verre ingooien voor de goal. Daar staat Remco den Beste de bal weg te werken. Weer terug naar de zijkant. Denk ik dat hij nog een keer inkomt, maar Steven Molenschot speelt een prima potje. Krijgt nu de vrije trap mee. Is de man die de bal wil hebben. Dus de man die het spel verdeelt. Almkerk met natuurlijk hun winbacks. Met Konetje de Tank en Rosmalen. En aan de andere kant Jenna Koek. Almkerk natuurlijk levensgevaarlijk voor een ploeg als Oranje dit. Dat toch vrij traditioneel staat de voetballer met hun laatste mannen voorstopper en een back. Ja, en dan komen Coné en Jenna, die komen daar schrik overheen. Dat natuurlijk de 1-0 en leiden door de pingel naar een prima bal van Jenner Koek. En de tweede goal ging over Coné. En kwam voor de goal en die werd uiteindelijk ingetikt door de andere linksback. Nu een accountertje van Oranje-Wit. Die wordt in de kiem gesmoord door Thomas Blankers. Dan gaat de bal naar de rechterkant. Moet ze binnen doorkomen bij Jenner Koek. Dat gebeurt. En daar komt een schietkans, maar daar staat Jelle Staalhoef. Die staat op de bal nog te blokken. En Almkerk is natuurlijk een ploeg dat voor elkaar knokt. En dat daar de punten mee gehaald heeft. Zo simpel is het. En dat doen ze nu vandaag weer onder een stralend zonnetje. Op een heerlijk sportpark hier in Dordrecht. Dat overigens goed bezet is. En dan niet alleen qua publiek, maar ook de velden 2, 3, 4, 5, 6. Ik geloof dat ze allemaal bezet worden. Dus het is een prachtige vereniging hier. Dat is buiten kijf. Daar komt de corner en dat komt voor de goal. En daar hebben we Dennis van Duin, die natuurlijk een prima seizoen keept. En gewoon een prima keeper is. Ik sta hier met Almkerk-fotograaf Jan van Oorloos. En die zegt ook, die jongens, prima. Prima potje, prima ploegje. En wat ik vooral vind, een prima trainer bij Almkerk natuurlijk. Die zijn laatste wedstrijd bezig is. Die moet naar Nieuw-Lekkerland gaat. En Almkerk een nieuwe trainer in huis gaat krijgen met Omar Kraan. Die nu even interim is bij Nieuwekerk. Die nog de puntjes nodig heeft voor de nacompetitie mis te lopen. Dus de volgende week is het Almkerk-Nieuwekerk. En dan gaat Almkerk kennis maken met de nieuwe trainer. Dus dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Hier is de kans. Weer een aanval over de rechterkant. Wordt ingeleid door Steven Molenschot samen met Jelle Staalhoef. Die leiden nu balverlies. En dat kan Alten, gaan we ook zeggen. Ja, dat is ook Oranje-Wit. Oranje-Wit kan daar counteren, maar Ruben Sibon, prima spelertje. Voor het eerst bij Almkerk. Nu eventjes nog een paar keer op de bank gezeten. Maar toch al snel een basisplaats. En staat daar gewoon als een koning. Als een soort Sergio van Dijk zat hij dat te verdedigen. Hij is snel, hij is kopsterk. En hij heeft zeker zijn plek verdiend. En Almkerk blijft lekker aanvallen, hoor. We zitten 3 minuutjes gerust. Volgens mij is het geen enkele reden om tijd bij te trekken. En Almkerk blijft voetballen. Nu met Thomas Blankers. Rechterkant, linkerkant. Remkeetje den Beste. En daar komt hier Molenschot weer. Die mag lekker overal lopen. Prima bal naar Jelle. Prima bal naar Suleiman. En dan komt hier Tanky vrij aan de rechterkant. Maar Robin schiet zelf. En ja, die bal die gaat naast. Maar een prima aanval van Almkerk. Nou, zo zijn ze al een minuutje of 43 bezig. En stand is hier dan ook volledig terecht in het voordeel van de mannen uit Almkerk. 0-2.
0: Ja, de naam Altena kwam net al even voorbij. Ja, we gaan nu naar Altena Baardwijk. Fred Wessels.
2: Waar eigenlijk toen Guillen neerhing een minuut later de bal eindelijk erin hing. En het was Ties van Moorden die bal kon binnentikken bij de eerste paal en de stand op 1-1 zetten. Dus dezelfde stand die nog steeds op het scorebord staat. Is het spelbeeld veranderd? Nee, echt compleet niet. Baardwijk staat echt met 10 man, want door die rode kaart met z'n tienen nog op 1 helft. En Altena is aan het beuken en aan het doen. Maar echt grote kansen daarna zijn er niet meer geweest. Ook al is het balbezit continu voor Altena. Zijn ze constant zoeken naar die opening. Naar die ene mogelijkheid die altijd nog wel een keer komt. Dus we moeten niet gaan panikeren. Maar het is inderdaad een belangrijke dag voor Altena. We spreken altijd over de 6 finales die er nog gaan. De derde moest 2 keer winnen. Die hebben vanmorgen gewonnen met 7-0 van Kozakken Boys. Die kunnen volgende week kampioen worden. Altena moet natuurlijk hier met het eerste hier gaan winnen. En natuurlijk zijn we ook helemaal zenuwachtig voor Ajax, wat die gaan doen de komende dagen. Dus die 6 finales, we hebben er 1 van gewonnen. En we moeten hard op weg om die tweede ook te gaan winnen. Maar de stand is hier nog steeds. Oh, en nu een kans voor Altena misschien? Nee, die bal er weer weggehaald. Nog steeds 1-1.
0: Ja, keren we zo meteen in de tweede helft terug bij die wedstrijd. Dan gaan we nu naar SCO Sparta 30. Hans Goedenberg.
3: Ja, we zitten hier en kijken naar een wedstrijd die qua niveau niet bepaald hoogstaand is. Veel foutieve passes. En het gaat wel een beetje tegen elkaar op. Maar eigenlijk weinig kans ook. Sparta 30 is toch wel voorin zeer beperkt eigenlijk. Met twee spitsen eigenlijk. En die komen eigenlijk nauwelijks aan kansen toe. Dan zal het echt met een goede voorzet vanaf de zijkant van Thijs Gasma moeten komen. Of Jan van Hattes aan de andere kant middenveld. Misschien iets te creëren. Ja, ik heb nu een lange bal van SCO net over de middenlijn. Komt weer in bezit van Sparta-verdediger Joram Kuipers. Die gaat hem door naar Jesse Tur. Die bal helemaal terug door Stijn de Boer op de keeper. Vanaf echt de middencirkel. En als je Twan nu inspeelt, dan is er op de linkerkant hier voldoende mogelijkheden. Nou, ik had hier de bal opbrengen. Arnold Smits was dat. Nou, weer een balverlies hier op het middenveld. Zoals ik al eerder zei, heel veel balverlies. Allebei heel slordig voetbal. Zowel van SCO was dat van de 30. Maar goed, via de linkerkant nu weer een poging van SCO om op te bouwen. De linkerverdeling kan hem opbrengen. Er komt weer een lange bal, heel veel lange ballen. Zowel van SCO was dat de 30. Nu komt Janno van Houten in balbezit hier aan de linkerkant. Zet een ingooi van Sparta 30 rond. Aan de middenlijn. Wordt snel ingegooid. Thijs Schaarsman. Komt een bal bezit. Gaat een duel aan. Nou, verliest een duel. Komt de bal bij de keeper. Die zegt een lange trap. Aan Hans Smits. Om het schip. En zo gaat de bal eigenlijk heen en weer van 16 naar 16. Eigenlijk weinig opbouw. Weer een foutieve paas. Komt SCO toch in balbezit. Nu misschien een actie via de rechterkant. Ja, goede voorzet. Oh, nou. De spits mist net een kopbal, maar die bal blijft nog binnen aan de linker, aan de rechterkant daar. Nu wordt overgenomen door Sparta 30. Ga je Gaasman. Nou, nu ligt er wat ruimte voor Sparta 30. Weer een foutieve paas. De bal wordt echt geen drie keren rondgespeeld, want dan is hij alweer in bezit van de tegenstander. Terwijl de Messi was Sparta 30. Dan nummer 7 van de aanvoerder. Nou, een goede actie aan de rechterkant. Gaan weer een voorzet geven. Er komt een corner uit. Corner voor SCO. Die al meerdere corners hebben gehad. Die hebben best wel wat gevaar inhouden. Nou, gaat het wel eventjes duren, denk ik. Want de bal ligt op het derde veld. Nou, we spelen hier bijna 34 minuten. Stand nog steeds 1-1.
0: Ja. Hier zometeen terug bij die wedstrijd in dit programma AFM Weekendsport. En dat zal in de tweede helft zijn van die wedstrijd. Kijk ondertussen even naar de wedstrijd GSC 14. Om 14:15 gestart die wedstrijd. We hoopten daar live bij aanwezig te zijn. Maar verslaggever Sjaas Verhoek geeft helaas geen thuis. Dus nou ja, gaan we eens even zien of dat nog gaat lukken in de tweede helft. Maar daar is zojuist de stand op 1-1 gekomen. GSC 14 had een voorsprong gekregen door een eigen doelpunt van GSC. En nu is het daar 1-1 geworden. En keren wij terug naar de wedstrijd Achillesveen, Juliana 31. Simon Pol?
4: Ja, je valt net met je kontje in de boter, zoals het heet. Pim Goossens die maakt een halve minuut geleden zijn hat-trick. En die brengt de stand op 4-0. En tussendoor Jasper Huizen die zwaal een keer door de verdediging heen in de tiende minuut bij Juliana. En die scoorde de 3-0. En ook Fabian Corporaal die wil toch nog wel een beetje inlopen op Pim Goossens, maar het lukte hem net niet. Hij kwam meteen lengte tekort bij een voorzet van diezelfde Huizer. En hij kon net bij de tweede paal niet binnen tikken. De stand hier na 65 minuten voetbal op de Haneweide. Achillesveen tegen Juliana 31, 4-0.
0: En dan keren wij terug naar Wilhelmina 26, Sleewijk. Henk Treffers.
5: Ja, waar in de eerste helft de doelpunten vielen als rijpe appels, is dat in de tweede helft nog niet het geval. We hebben 66 minuten gespeeld en de stand is hier nog steeds 1-4 in het voordeel van Sleewijk. Dat zomaar ook 3-7 of zo kunnen staan, want er zijn wel kansen geweest ook in de tweede helft om voor beide teams om de score uit te breiden. Echter is dat nog niet gebeurd en zojuist heeft trainer Van Wijsterveld zijn derde wissel doorgevoerd. In het veld is Rick van Enkhuizen gekomen. Normaal gesproken centrale verdediger, maar die wordt nu als een soort stormram ingezet rondom de 16 meter. En het is aan de andere geel-zwart om hem in stelling te brengen. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. Op dit moment is het weer Sleerwijk dat er gevaarlijk uitkomt. Waarbij de linksbuiten van Sleerwijk onderuit wordt gehaald door de rechtsback van Wilhelmina. En even kijken wat de scheidsrechter gaat trekken voor een kaartje. En dat is een gele. Sibekwik die komt er redelijk genadig vanaf. Want heel Sleeuwijk die schreeuwde om de rode kaart. Maar dat, die houdt scheidsrechter bezig. Maar voorlopig nog even in zijn zakje. En het wordt een vrije trap voor Sleeuwijk op de linkerkant. Op de linkerhoek van de 16 meter. Het zal nog wel even gaan duren. Want de speler van Sleeuwijk die weet wel hoe dat je het moet doen. Pakt even zijn rust. Voorlopig blijft het hier 1-4 in het voordeel van Sleeuwijk.
0: Ja, en daarmee is het bijna 3:04 geworden in het programma van Weekend Sport. Kijken we even naar de ruststanden van de wedstrijden van dit moment. Co Zwakkeboys GVVV 1-0. Oranje-Wit Almkerk 0-2. Desk Woudegum 2-0. Altena Baardwijk 1-1. Ik vermoed dat het bij SCO Sparta 30 ook bijna rust is. En zou de ruststand 1-1 zijn. En SSW Noah 32 1-1. Ja, de wedstrijd GJS-GRC 14. Die is pas om 3:15 gestart. Dus nog een paar minuutjes speeltijd al daar. Maar daar is de tussenstand 1-1. Dat betekent dat wij ons gaan opmaken voor het nieuws. En zometeen terug zijn na het nieuws van 4:00. Met een nieuw uur AFM Weekendsport. Met dan in totaal dus 8 wedstrijden voetbal live hier op Radio AFM. Waar nog heel veel te doen is in de voetbalcompetitie. En er nog veel op het spel staat. Dus we blijven die competitie ook in het volgende uur nog uitgebreid.

0: bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee.
2: WoonIdee in Veen.
1: Aan de Begijnhof.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. Waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. Het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan de hele dag al veel files, onder andere door wegwerkzaamheden, maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A1 bijvoorbeeld, van Amersfoort naar Amsterdam, daardoor tussen Naarden en Knauwpunt Diemen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen een half uur vertraging door de werkzaamheden daar. Daardoor is het ook extra druk op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein, 40 minuten vertraging. De andere kant op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Noorderloos en Werkendam ook bijna een uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Je kunt het beste omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2. En op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
11: Met nu
10: AFM Weekendsport.

0: waar we het volledige uur vullen met live voetbal. In totaal 8 wedstrijden die we vandaag live voor je volgen. En dat betekent dat wij terugkeren naar de wedstrijd Achillesveen, Juliana 31. Terug naar Simon Pol.
1: Ja, wij verlieten jullie met een 4-0 sprong voor Achillesveen naar een hat-trick van Pim Gozes. In die tijd is het 4-2 geworden. Achillesveen die dacht van het zit erop vandaag en we doen het even rustig aan. En door 2 counters van Juliana met een wat snelle spits kwamen zij binnen 3 minuten op een 4-2 stand. Dus de stand op het moment bij Achillesveen na ongeveer 75 minuten gespeeld. 4-2 in het voordeel van Achillesveen.
0: En dan gaan wij terug naar de wedstrijd Wilhelmina 26, Sleewijk. Henk Treffers.
2: Ja, hier is het nog niet echt spannend geworden. Wilhelmina die probeert wel aan te dringen, maar heeft gewoon een mindere dag. Zo kunnen we het wel noemen, denk ik. Waardoor het niet echt gevaarlijk wordt in de buurt van de reservegoalie van Sleewijk. Want de eerste goalie is geblesseerd. En we hebben nog een minuutje of 13, 14 officieel te spelen om het te kijken of we het überhaupt spannend kunnen maken. Maar daarvoor zullen we er eerst minimaal maar 2 moeten intrappen om het een spectaculair slot te maken. En om eerlijk te zijn ziet het daar op dit moment niet aan uit. Positieve nieuws is dat ondanks als we vandaag mochten verliezen, dat we ondanks de nederlaag toch nog ruim bovenaan staan in de tweede periode met nog 3 punten voorsprong. Echter hadden we vandaag gouden zaken kunnen doen als we minimaal gelijk hadden gespeeld hier tegen Sleewijk. Maar dat ziet er dan uit dat dat hem niet gaat worden. Op dit moment is het Wilhelmina dat weer in de aanval gaat, maar Sleewijk die verdedigt weer uit. Kortom, het is hier 1-4 en het ziet er uit dat Sleewijk de 3 punten mee richting huiswaarts neemt straks.
0: Gaan we zo meteen het verdere vervolg van die wedstrijd nog volgen. En gaan we nu naar het einde van de eerste helft van de wedstrijd SCO Sparta 30. Hans Groeneberg.
3: Ja, dat klopt. We zitten al in een minuutje of 3-4 in beschuurtijd. Dat zal ook waarschijnlijk komen door de drinkpauze. Want het is natuurlijk toch aardig warm hier. Ook op het kunstgrasveld door de warmte wat opstijgt. Dus we zullen hier nog wel enkele minuutjes staan. Nee, op dit moment fluit de scheidsrechter voor de rust. Kan ik ook nog melden dat SCO in de 44e minuut op een 2-1 voorsprong is gekomen. Was wederom niet goed ingrijpen van de Sparta-verdediging. En het werd daardoor 2-1 door de bal die niet goed werd verwerkt in de achterhoek bij Sparta 30. Dus Sparta 30 gaat rusten. Is zeker wat werk aan de winkel. Want met de 2-1 achterstand, dan moet je toch weer helemaal opnieuw beginnen, zal ik. Aan het begin van de tweede helft. En we hopen dat ze het daar goed oppakken. En dat de trainer van Pelt ze even wat scherper zet. Want het is allemaal wat een beetje slappe hap hier zo. Dus op dit moment, ruststand, gaat SCO bij Sparta 30 is 2-1 in voordeel van SCO.
0: En keren we in de tweede helft terug bij die wedstrijd in het programma AFM Weekendsport. Ja, we hadden 1 wedstrijd die om 14:15 is gestart. Dat is de wedstrijd GS tegen GSC 14. En daar zien we dat zojuist in de laatste minuut van de eerste helft er gescoord is. En het 2-2 is geworden. Dus een punt te pakken dus voor GSC 14. Dat is mooi meegenomen. We gaan zo meteen terug naar het live voetbal in dit programma AFM Weekendsport.
4: Dit is tot 18:00 AFM Weekendsport.

0: Justin Bieber weer helemaal terug. Dat heeft volgens mij allemaal te maken met het Coachella Festival waar hij live stond. Dit is gewoon een oud hitje wat opnieuw is uitgebracht. Beauty and the Beat, hoorde Justin Bieber samen met Nicki Minaj. En daarmee werden 13 minuten over 4 in dit programma van Weekend Sports. En keren wij terug naar de wedstrijd Oranje-Wit-Almkerk. Fred Koek.
1: 30 seconden bezig in de tweede helft.
0: Goeie timing.
1: Ja, nog niks te vertellen eigenlijk. Er is net afgetrapt en Almkerk mag de bal ingooien. Wat ik kan zeggen, er zijn geen wissels. Was eerlijk gezegd ook niet verwacht. Almkerk natuurlijk een prima eerste helft afgelegd. En dat resulteerde in 2 goals. Het enige smetje denk ik dat er gele kaarten voor Ruben Sibom en Jenner Kok waarschijnlijk. Dat weet ik niet precies. Dat zou voor Jenner geloof ik betekenen dat hij volgende week geschorst is. Maar dat is weer een zorg voor morgen. Eerst nog eventjes de 45 minuten in de tweede helft. En ja, jongens, ook geen wit. Het zat op 28 punten en het zat net boven de streep. Die hebben nog een paar puntjes nodig om er definitief uit te zijn. Maar er gebeurt gewoon vrij weinig vanuit de ploeg. Weinig initiatief, weinig werksfeer. En Almkerk is gewoon de tweede helft weer begonnen met een prima lekker voetballen van links naar rechts. Met een prima bal van Rien Sebon op de wingback links. En dan Koek die de bal met niet binnen kan houden. Maar er wordt nu ineens iets voor buitenspel geloofd. Dus Oranje dit neemt de vrije trap en die plaatst hem terug naar hun laatste man. En die staat met een bal onder zijn voet en die staat met een bal onder zijn voet. Die speelt nu zijn voorstopper aan en die staat met een bal onder zijn voet. En die speelt hem terug naar de keeper. En dat is het spelletje wat Oranje dit doet. Er zit nul beweging in. En de keeper die doet, laat ik hem maar naar voren peren. Nou, daar is dan Almkerk in de persoon van William Klein. Die bal onderschept en keurig netjes aanneemt en zijn lichaam ertussen houdt en de bal bij Remco de Beste brengt en naar de linkerkant Suleman Ba, Almkerk genoeg aanspelende spelers, Ruben Sibon. Nou, dan gaat hij langs, even terug naar Dennis van Duin, Ruben naar links, Thomas naar rechts. Het spelletje, de wings, wingbacks staan hoog. Jan Koek komt nu even terug, want Suleman die komt door. Nou, dan gaat hij weer, de linkerkant. Ja, lekker open en Sibon. Nou, die is niet helemaal goed, die wordt onderschept, maar daar komt dat was Steven Molenschot, maar Robin de Man kan de bal niet controleren. Dus nu eventjes een countertje van Oranje-Wit via hun nummer 11. Er zit nog enigszins gevaar in qua snelheid. Maar ja, echt gevaarlijk voor de goal zijn ze nog niet geweest. Nu gaat Robin de Man terugverdedigen op de nummer 8. En die speelt de bal naar achter. Ja, Oranje-Wit is 2-0 achter. 48e minuut. En ze proberen nu toch over de middenlijn te komen. Er staat de scheidsrechter in de weg. Wordt hij geopend aan hun rechterkant. En dan gaat Suleman Ba en Jenner Koek verdedigen. Nou, dat wordt tegen Jenner Koek aangeschoten. Nou, zo blijft het een wedstrijdje waar Almkerk gewoon boven de overwoord 2-0 voor staat. En heerlijk in het zonnetje eigenlijk die tweede helft gewoon uit wil voetballen waarschijnlijk. Ik denk dat Oranje-Wit daar iets anders over denkt. Maar het kan ook best zijn dat ze het ook wel prima vinden. Nou, daar lijkt het ook wel op. Laten we maar terug gaan naar de studio. 49e minuut. Tussenstand 0-2 in het voordeel van de mannen van Almkerk.
0: En wij keren dan terug naar de wedstrijd Desk Woudinchem, Jurf Roma.
2: Ja, waar Woudinchem blijft spelen, mag ik wel zeggen. Ze doen hun best. Maar ondanks dat is de stand wel 4-0 geworden. Het was met de rust dan nog 2-0. Maar ik moet zeggen, Desk die laat er geen gras over groeien. En zeker nu inderdaad Streefkerk in Meerkerk met 2-1 achterstaat, men dus hier een kampioenschap eigenlijk in de schoot geworpen krijgt. Alles bij elkaar gewoon. De 4-0 is terecht. En ik moet zeggen, van het enige positieve, Woudinchem, die blijft gewoon de aanval zoeken en ze blijven spelen zoals het hoort. Tot zover hier, Eikendijk en terug naar de studio.
0: Waar wij terugkeren naar de tweede helft van de wedstrijd Altena-Baardwijk. Fred Wissels.
3: Waar ik eigenlijk zou zeggen van, eindelijk een verlossende goal. Maar nog steeds niet. De stand is na 52 minuten 1-1. Maar het spelprincipe is natuurlijk niet veranderd. Baardwijk met z'n tienen leunt achterover. En Altena is aan het beuken. Het enige wat we ons afvragen, ik zit hier naast de leider van de derde, Joost Stam. Die zegt, waar blijft Lucas, onze spits? Waarom komt hij wat hem ingebracht? En Altena krijgt namelijk wel de bal. En ook wel halve kansjes, maar geen hele kansen. En we moeten natuurlijk die goal maken, die 2-1 moeten komen. Nu probeert hij met Jitte de Vries aan de zijkant, maar die raakt de bal kwijt. De bal gaat weer over de zijlijn. Of weer terug verdiend en een vrije trap voor Altena. Die vrije trap pakken we nog even mee. Altena probeert het wel. Altena speelt best wel, probeert een hoog tempo te spelen. Maar dat is natuurlijk moeilijk als je tegen 10 man staat die achterover staan en doen. De bal wordt nu ingebracht. Jitte de Vries kijkt. Probeert die bal voor te geven, geeft die bal ook voor. Maar er is niemand in de spits die daar staat om die bal af te maken. De Jean-Louis Prins plakt die bal op. De bal gaat terug naar Brian de Graaf. De scheidsrechter raakt de bal en dan krijg je weer een vrije trap. Op tussen een hoogtebal op de middellijn. Bal weer terug. Bal aan de zijkant. Gert Groeneberg. Probeert die bal nu door. Als hij nu doorloopt, komt die bal voor. En dan is weer de bal in de handen van de keepers van Baardwijk. De stand is hier 1-1 en het gaat echt een gevecht worden tegen de klok. Pas als die 2-1 valt, dan kan je wat rustiger ademen. Maar hier is de stand 1-1.
0: Nou, spannend dus daar bij Altena Baardwijk. En wij keren terug naar SSW Noa 32. Anton de Waal.
4: Ja, hier valt veel of niet veel te vertellen. Nu op het moment is Noa 32 in de aanval. En probeert dan dichter bij het doel te komen. Maar waarschijnlijk wordt de bal wordt nog niet gespeeld, maar het SSV is toch te slim af. Er staan een paar hele goede voetballers bij SSV en die maken het spel. Alhoewel het hen toch vrij rustig aandoet. Je kunt zien bij SSV dat de druk van de ketel af is en dat ze nu al kampioen zijn. Bij NO 32, je moet toch nog wel punten pakken om nou te kijken of we ASA kunnen eindigen. Maar hier staat het nog steeds 1-1 hier in Dordrecht tussen SSV en NO 32.
0: Ja, keren we zo meteen terug bij die wedstrijd in dit programma AFM Weekend Sport. Is het inmiddels bijna 11 minuten voor 4:30 geworden in dit programma. En dat betekent dat een tweetal wedstrijden langzaam op een einde gaan lopen. Een van die twee wedstrijden is de wedstrijd Achillesveen Juliana 31. We keren terug bij Simon Pol.
5: Ja, we zitten hier in de 89e minuut. En we hebben net een wissel gekregen in het doel. Doelman Matthijs Donnerhans, die viel geblesseerd uit en die is vervangen door Arjan Hoek. Achillesveen staat inmiddels op een 5-2 voorsprong. Doelpuntenmaker Jok Schij. Dus al met al zal bij deze stand denk ik wel blijven. Achillesveen is herenmeester en het is Erik Wimmerkeer ook weer vandaag. Bij ouders die twee uitvallen dan van Juliana. Maar hun spits Edward twee keer uitscoorde. Dus ik denk dat dit uitstampel wordt voor vandaag bij Achillesveen. Dus op weg zijn om ook de derde periode binnen te halen. Volgende week moeten ze naar Volkerswaard en dan Dongen thuis. Dus als daar nog de puntjes gehaald worden, dan is die derde periode ook binnen. En dan moeten de ploegen EVV, MASV en AWC opnieuw maar uitzien te vechten wie dan de periode overneemt van Achillesveen. Dus hier vanaf staan de weide. Achillesveen, Juliana, 5-2.
0: Ja, vermoedelijk dus ook de eindstand van die wedstrijd. En dan keren wij terug naar de tweede helft van de wedstrijd. Koos Wakker Boys, GVVV, Dick Dame.
6: Ja, 11 minuten ver in de tweede helft en nog steeds een onveranderde stand van 1-0 via die goal van Dion Versluis. We zagen juist een wissel in het elftal van Kozakken Boys. Het is Mark Veenhoven die plaats maakt voor.
7: Ik had Kozakken Boys gewisseld, Mark Veenhoven, de 21, zijn plaats hier over de man met nummer 3, Storm op.
6: We hoorden het via de speaker, wordt het nu kenbaar gemaakt. Vandaar dat ik even terugschakelde en even mijn mond dicht hield. Maar. En ook GVV heeft inmiddels een wissel toegepast. Ja, de wedstrijd die gaat voort. En ja, zoals die ook de eerste 45 minuten een feit was. Veel balbezit voor beide partijen, maar weinig doelrijpe kansen tot gevolg. Ja, twee mogelijkheden voor de Werkendammers voor de rust. Net na de 1-0. Die geweldige 4-2 situatie die niet benut werd door Kozakken Boys. En nu een overtreding van Kozakken Boys ongeveer op de middenlijn. Levert dat een vrije schop op voor de Veenendaalers. Ja, de wedstrijd die, is niet wat we er altijd van verwachten tussen deze twee kempanen. Die altijd het onderste uit de kan halen en altijd een spectaculaire wedstrijd van maken met aantrekkelijk voetbal. Ja, je kan zien dat beide ploegen dus in veilige haven zijn. En uiteindelijk als een verplicht nummer beschouwen vanmiddag hier in Werkendam. Of voor deze competitiewedstrijd. Het is in ieder geval. Ja, nu kreeg GVV door een misverstand bij Kozakken Boys de mogelijkheid. Maar de counter is inmiddels geplaatst door Kozakken Boys. En het is Sidi Diallo die alleen de 16 ingaat. Wat gaat de mogelijkheden? Die komt dat schot van Sam Versluis. 2-0. 2-0 voor Dion Versluis namens Kozakken Boys. Ja, een uitstekend moment. De bal op Sidi Diallo die onmiddellijk de bal optikt en de doelman langs de GVV scoort. 2-0 in het voordeel van Kozakken Boys na ongeveer 60 minuten spelen hier op Sportpark De Zwaaier.
0: Kijk, live doelpunt te pakken dus bij die wedstrijd. Zien we inmiddels dat de wedstrijd Achillesveen Juliana 31 is afgelopen. Inderdaad geëindigd in 5-2. En ik vermoed dat Wilhelmina 26 Sleewijk ook tot een einde is gekomen. Dan zou de eindstand daar 1-4 zijn.

0: Motowns. En Jordan Mono hier op Radio AFM. En daarmee is het 4 minuten voor 4:30 geworden in AFM Weekend Sport. En keren wij terug naar de wedstrijd Oranje-Wit-Almkerk. Fred Koek.
1: Ja, 59e minuut. En we zijn hier net met denk ik een man of 100 Almkerk getuigen geweest. Van misschien wel de mooiste goal van het seizoen van Jelle Salehoeven. Een werkelijk waar prachtige aanval opgezet aan de linkerkant. Van Almkerk werd de bal naar binnen gespeeld. Jelle Salehoeven stapt over. Steven Molenschot paast de bal voor. Jelle loopt door en schuift de bal keurig. Netjes als een soort zaalvoetbaldoelpunt. Schuift hij hem onder de keeper door. En brengt Almkerk op een 3-0 voorsprong. Dat is echt een bewijs van een stukje suprematie van Almkerk vanmiddag. Ze zijn gewoon de klas beter als Oranje-Wit. Dat is op zich ook niet erg als je dat ook maar laat zien op het veld in scoren. En nou, dat doet Almkerk vandaag buitengewoon goed. En het is gewoon een feit dat het team in de hele competitie gewoon heel erg gegroeid is. En eigenlijk jammer dat dat team uit elkaar valt volgend jaar. Want stel je voor dat je met zo'n team door kan spelen in de eerste klas, dan is de vierde divisie echt niet onmogelijk, zou ik maar zeggen. Maar ja, goed, die dingen die zijn nu een keer anders dan het altijd gebeurt natuurlijk. En volgend jaar is weer een nieuw jaar met nieuwe kansen. En zowel voor de jongens die Almkerk verlaten natuurlijk als de jongens die bij Almkerk blijven. Nu, vandaag is het in het zonnetje heerlijk en is het een genot om naar de mannen te kijken. Dus, hoe ze een wedstrijd controleren met de Thomas Blankers en vooral met de Jelle Salehoef. Maar ook een Dennis van Duin die gewoon een prima keeper is. En nu ook Almkerk komt er voetballend uit, jongens. Hier met Suleiman Ba over de linkerkant met Jenna Koek. Dan gaat naar Robin de Man. Ja, die heeft een dikkel van de roze tegen. En die kan Jenna net niet meer bereiken in de diepte. Dus dat is, ja, en gelijk zit Almkerk erop. En wordt de bal niet uitgegeven door John Kamp. Ook niet Almkerk grensrechter. Dus gaan voetballen gewoon lekker door. En Oranje-Wit is nu aan de bal. En die komt over de middenlijn. En ja, over de middenlijn betekent niet dat je de bal houdt. En het was ook even William Klein. Die onderschepte, maar die ook even een foutje maakte, maar het gelijk weer herstelt, jongens. En nu is het weer Steven Moosel. Oef, die krijgt een trap van achter. Daar komt Jelle Salehoef. Ze blijven zoeken naar elkaar, jongens. Almkerk blijft voetballen. Nu is het aan de rechterkant, linkerkant is Suleiman helemaal vrij. Maar hij gaat binnen. Nou, er wordt 0-4. Ah, Robin heeft een prachtige steekbal. Steven Molenschot op Robin de Man. En die komt gewoon alleen voor de keeper. Maar Robin heeft niet de controle over zijn lijf om de bal netjes langs de keeper te schuiven. En valt eigenlijk over zijn eigen lichaam heen. En de bal gaat daardoor over het doel. En Oranje-Wit, ja, die komt hier gewoon heel goed weg. En ik denk dat de jongens van Oranje-Wit het ook al doorhebben, want we hebben 62 minuten op de klok. En ze nemen een achterbal, maar dat doen ze op een manier alsof ze 8-0 hoorzaam. De bal gaat nu naar de keeper. En de keeper heeft ook geen idee wat hij moet. Dus die peert hem maar gewoon naar voren. Nou, en daar hebben we natuurlijk de andere geweldenaar. En dat is Ruben Cibon. Eerste jaar Almkerk. Wat ik al zei, begon op de bank. Maar is gewoon een vaste basisspeler. En is gewoon keisterk achterin. En dat is een genot om te kijken. Nou, daar zijn we weer voorin aan de rechterkant met Robin de Man. Jelle Salehoef in de 16 levensgevaarlijk. Suleiman Bak komt inlopen. Die gaat door de goal schieten. Die had gelijk in één keer moeten schieten. Maar nou wordt hij geblokt. En dan komt Oranje weer eruit. Nou, ik stop ermee met mijn superlatieven te vertellen allemaal. Het is hier gewoon heerlijk weer en een prachtig potje voetbal. Oranje-Wit Almkerk 0-3.
0: Ja, en wij keren dan terug naar de wedstrijd Desk tegen Woudegum. Jur Vroma.
2: Ja, waar we ondertussen 69 minuten gespeeld hebben. En de stand is naar 5-1 gebracht. Het was inderdaad een minuutje of in de 58e minuut dat Boris en Greve de 4-1 binnen wist te tikken. Het was inderdaad, hij kwam nog even van de paal terug, maar hij wist hem toch binnen te werken. Ja, ik zei het al in de vorige beschouwing dat het enige positief is, ze gaan niet met 11 man voor de port hangen, maar ze blijven voetballen, aanvallen, zoeken gewoon, kijken wat de mogelijkheden zijn. En tegen een beter voetballend Desk is gewoon geen mogelijkheid om nog te winnen. Het is gewoon een goed elftal wat ik hier zie. Die terecht de kampioenslag in top mag hangen. Althans, als twee punten laat liggen. Ik hoor net dat Streefkerk de stok gewonnen heeft. En volgende week dus moet Desk de kampioenslag in top krijgen. 5-1 is hier de stand. Ik geef u terug aan de studio.
0: Ja, waar wij terugkeren naar de wedstrijd Altena-Baardwijk. Fred Wessels.
3: 65 minuten, zeg ik, 66 minuten gespeeld. En ja, het is gebeurd. Altena is op een 2-1 voorsprong gekomen. Met een prachtige goal van Tim van Maastricht. Die de bal met 1-2 met Lucas Jankowski keihard in de touwen schoot. En is het spelbeeld veranderd? Nee. Altijd nog steeds de ploeg die moet drukken en ook drukt. Maar het lijkt natuurlijk met 10 man. Ging je ook weer een auto van de keeper. Maar die behandt gewoon bij Kasthuizen achterin het veld bij Altena. En ze kunnen weer gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Natuurlijk is het wachten op die derde goal. Even een bevrijding. Want dan is die wedstrijd echt wel gespeeld. Maar belangrijk is dat in ieder geval die 2 in elk geval is. En we hebben hier nog 1:20 nu weer een overtreding gemaakt. Op, ik kan het niet goed zien. Oh, op Lucas kan je natuurlijk ook zien. Maar de stand is hier 2-1.
0: En keren we uiteraard zo meteen terug. 2-1 dus inmiddels al daar bij die wedstrijd. Zitten we ondertussen nog even te kijken naar de wedstrijden die langzaamaan in afronding zijn. Dat is de wedstrijd Wilhelmina 26 tegen Sleewijk. Wedstrijd inderdaad afgelopen. En daar is de eindstand 1-4 geworden. Punten dus mee terug richting Sleewijk. En dat in de jubileumweek dus van Wilhelmina 26. En dan keren wij terug naar de wedstrijd. Kozakken Boys, GVV, Dick Damer.
4: Ja, inmiddels 68 minuten op de klok. En de 2-0 staat op het bord. En opnieuw was het de man die Kozakken Boys in huurovereenkomst biedt. Namens NAC was het Dion Versluis die de 2-0 achter de doelman van GVV deponeerde. En de derde kaart van de wedstrijd is gevallen. Ja, een scheidsrechter, een onervaren scheidsrechter. En ik kan zin niet zeggen dat hij nou echt een perfecte wedstrijd aan laat. Veel dingen die eigenlijk bestraft moeten worden, laat hij ongemoeid. En voor de knulligheden.

0: wedstrijd natuurlijk helemaal pietluttig en volgens de regels fluiten. Ja, het is een wedstrijd waarin beide ploegen weinig belang meer hebben. En gewoon lekker sportief met elkaar sparren hier op de zwaaier. En ook niet nodig om zoveel gele kaarten te doen komen hier bij deze wedstrijd. Goed, het is een gegeven en de arbiter die bepaalt. Zakkenboys weer in balbezit via de rechtsbuiten Hassan, die zichzelf vrij speelt. Wordt een overtreding gemaakt weer door GVVV. Levert Kozakkenboys ter hoogte van de middenlijn weer een vrije schop op. Ja, het zou eigenlijk in de 20 minuten die nog resteren, zou het niet meer mogelijk moeten zijn voor GVVV om nog in ieder geval die punten weg te halen op de zwaaier. Het ziet er ook niet uit. Het is allemaal wat plichtmatig ook aan de zijde van GVVV. We hebben weer twee wissels gezien aan de zijde van Kozakkenboys. Nasser El Kayat is in de ploeg gekomen. En ook Stormhop heeft Kozakkenboys nieuw bloed gegeven. De Krabame, de topscorer aan de zijde van de Werkendammers, is met een blessure van het veld gegaan. En ook Sidi Jallo heeft het veld inmiddels verlaten. Maar Kozakkenboys heeft in ieder geval de beste papieren. Met nog een klein kwartiertje hierover te spelen. Zat het met 2-0 voor en mag het natuurlijk niet meer misgaan. Maar ja, we hebben het al vele malen meegemaakt. Dat in blessuretijd wedstrijden worden beslist. En het is niet gebeurd voordat de scheidsrechter de laatste maal heeft gefloten. Maar voorlopig dus een 2-0 voorsprong voor de Duitse club.
1: Ja, en gaan wij naar de wedstrijd SCO Sparta 30, Hans Goedenberg.
2: Nou, toch wel een goede moment binnen, want Sparta 30 heeft de stand gelijk getrokken in de 56e minuut. 2-2, wel een mooie diepe bal van Jano van Houthuis en Stijn de Boer op snelheid. En hij komt de bal voorbij de keeper passen. Dus 2-2. Nou, gelukkig dat Sparta 30 wat beter uit de kleedkamer is gekomen als in de eerste helft. Want in de eerste helft was het beslist niet goed dat Sparta 30 op de mat legde. En nu met die 2-2, al was er nog wat discussie nog steeds over het doelpunt. Maar goed, de bal ligt op de middenstip, dus ik neem aan dat die gewoon goedgekeurd wordt. Even afwachten. De scheidsrechter gaat nog even in discussie met de grensrechter van de SCO. Maar ik neem aan dat het doelpunt staat. Ja, hij staat. Het is 2-2. En we gaan weer voetballen. Dus SCO in balbezit aan de rechterkant. Kan nu een lange bal geven. Ja, dus hopen dat nu Sparta 30 wat beter bij de rest is dan bij de 1-0 voorsprong. En dit leidde gelijk al tot 1-1. Dus nu beter bij de rest. Kijken wat Sparta 30 ook wat meer aan voren kan proberen te voetballen. Want in de eerste helft was het in de voorhoede echt onmachtig. Maar goed, nu een bal op het middenveld. Dat FCO proberen wat op te bouwen. En gaat de bal weer onderschept worden. Dan komt Sparta 30 in balbezit. Hier een spantieve paas komt weer bij het spelen van ter hoogte van de middellijn bij het spelen van de SCO. En gaat de bal doorspelen via de rechtsbuiten. Ja, dat is nummer 7. Dat is wat mij betreft en aanvoerder de enige vier voetballer bij SCO. Die is echt goed aan de kant te veel maken. Komt weer een lange bal op. Nu wel afgesloten voor een overtreding. Nee, een buitenspelpositie. Dus dat kan ter hoogte van de 6e meterlijn de keeper de bal weer in het spel brengen. Op dit moment spelen we 59 minuten stand bij SCO Sparta 30 2-2.
1: Keren we daar uiteraard zometeen ook bij terug in dit programma AFM Weekendsport. We zien overigens zojuist dat de wedstrijd Geluinde GDC, waar we niet live bij aanwezig waren, dat die is afgelopen en dat de eindstand daarvan 3-9 is geworden. Wederom dus grote cijfers voor de tegenstander van Geluinde. Ja, zometeen meer live voetbal in dit programma AFM Weekendsport.

0: Radio AFM. 5:10 is het geworden. En wij keren terug naar de wedstrijd SSW Noah 32. Anton de Waal.
1: Ja, Noah 32 is er zelfs op een voorsprong gekomen. In de ongeveer de 21ste minuut. Een schot, een mooi schot trouwens, van Matthijs Strijbis. Een beetje van ver van het doel gedaan. Maar de bal weer mooi in de kruising. En dat betekende een 1-2 voorsprong. En enkele minuten later is het Julian Vos, die eigenlijk nog een verdere voorsprong had kunnen uitbouwen, maar dat lukte niet. En daarom is het nog steeds hier, met nog denk ik een kwartiertje te spelen, nog 1-2 voor Noah 32. 1-2 hier in Dordrecht voor Noah 32.
0: Ja, keren wij terug naar de wedstrijd Desk Woudegum, Jur Vroma.
2: Ja, waar we nog een minuutje of 9 te gaan hebben, volgens de klok. En ik moet zeggen, van Woudegum, ik zei het al, ze blijven spelen, ze blijven voetballen. Ook als je met 5-1 achter staat, is het in de 75ste minuut toch weer Rick Naaien die de bal oppikt. En de keeper het nakijken geeft. En zo hier de stand op 5-2 brengt. Niet dat het inderdaad veel uitmaakt, maar gewoon gevoelsmatig zeg ik dan. Laat het zien, we blijven voetballen. Tegen een beter spelend Desk. 81 op de klok. Stand 5-2. En terug naar de studio.
0: Waar wij terugkeren naar de wedstrijd Altena-Baardwijk. Fred Wissels.
3: Wat ik had gehoopt zelf wel tegen jullie kunnen vertellen. Maar de stand is na 77 minuten nog steeds 2-1. Is het spelbeeld veranderd? Nee. Baardwijk komt nauwelijks op de helft van Altena. En Altena omsinkelt de ploeg. Maar ook zonder echte grote kansen te krijgen. Maar aan de andere kant, een overwinning vandaag, dat gaat je een heel eind op weg helpen. Dat is natuurlijk al belangrijk. Maar goed, iedereen zit te wachten hier toch eigenlijk op die derde treffer. En ik zeg, ze zijn nog niet op de helft geweest van Altena. En op dat moment krijgen ze een vrije trap, nog wel op hun eigen helft. Maar dan zie je de ploeg van Baardwijk langzaam opschuiven. Die bal wordt genomen van achteruit. Komt een lange bal. Hoog in de lucht, maar die bal gaat ook weer helemaal in niemands land. Dus wat dat betreft, aan de ene kant, je weet het nooit. Hè? Want één kansje, ik kan genoeg zijn. Maar ja, die kans die krijgen ze niet tot nu toe. En Altena, ja, die krijgt zelf ook weinig kans. Maar wel continu de druk erop. Tim van Maastricht probeert nu wat snelheid te maken. Nog steeds aan de bal. Bal gaat naar de zijkant, naar Jens Schouten. Jens Schouten probeert 1-2 samen met Jorik Zuidwegnezen met Tim. Weer gaat die bal terug. Het is echt breien. Het is echt zoeken naar een mogelijkheid en weer balverlies. Maar goed, ze komen er niet uit. Weer Altena. Nu met Lukas Jurtrowski. Je kijkt, geeft die bal maar te scherp voor in de handen van de keeper. Stand hier, 69 minuten, 2-1 voor Altena.
0: En we zien dat bij GRC 14 zojuist de 2-3 is gescoord. En wij keren dan terug naar Oranje-Wit Almkerk. Fred Koek.
4: Minuut 77 en Almkerk leidt nog steeds met 3-0. En we komen nu in de periode van wisselen. Almkerk heeft 2 wissels gedaan. Valk van Sluisveld is erin gekomen voor Jenner Koek aan de linkerkant. En Robin de Man is erin gekomen voor Robin. Robin Dame is erin gekomen voor Robin de Man. Die was helemaal op de pop. Die heeft zijn loopwerk gedaan voorin. Beetje ongelukkig in de afwerking, maar een dikke voldoende ook voor Robin de Man vanmiddag. En dat is een beetje het Altena. Ook wel in wit is het. Altena speelt natuurlijk een belangrijke wedstrijd voor de kampioenschap. En we hopen dat die jongens daar winnen. Maar in dit geval is het Oranje-Wit. Hij heeft ook wat wissels toegepast. Er is een spits ingekomen. Dat is die Schalenkamp. Een jongen die weegt bijna 200 kilo. En die heeft geloof ik 3 jaar geleden speelde hij nog bij Dordrecht. Die mag nu de laatste 20 minuten mag die invallen met een 3-0 achterstand. Dus daar zal hij ook heel erg blij mee zijn. En ze hebben nog wat meer spelertjes die wat fitter zijn dan de jongens die eruit gegaan zijn. En dus daarom heeft Oranje-Wit nu ook eventjes balbezit op het middenveld. Maar wordt er zelfs door William Colijn als voorste naar achteren gedrongen. En William die gaat weer terug in zijn positie. Want daar komt een diepe bal. En die moet voor Dennis van Duin zijn. En dat is hij ook. Oh, maar wat Thomas nou. Oh, nou, alle geluk. En Jelle Staalhoef die lost het weer op voor Almkerk. En Thomas Blankers verplaatst de bal naar Molenschot. Die verplaatst de bal naar Staalhoef. En die gaat helemaal naar de linkerkant. En Suleiman Ba is dat de vrije man. Die kan weer opstomen. Met Remco voorin en Steven en Valk erbij. En Almkerk blijft elkaar lekker de bal aanspelen. Hup, en dan gaan ze weer. 1-2'tje. Jelle speelt in, Jelle loopt door. En dan wordt William Colijn aangespeeld aan de rechterkant. En dan gaat Tanky Konetje Rosmalen aangespeeld worden. En Almkerk houdt de bal lekker in bezit. Kijken naar het scorebord. Zit bijna in de 80ste minuut. 3-0 voorsprong. Ja, wat zou je doen? Zou je gekke dingen doen? Probeer lekker te voetballen met elkaar. De beweging zit erin. Er komt Molenschot, die wordt afgetroefd. En nu krijgt die Stalenkamp. Er komt er een counter. Maar die wordt weer in het team gesmoord door Thomas Blankers. En die zet Valky en Suleiman Ban weer aan het werk aan de linkerkant. Nou, dat komen ze weer. Suleiman dribbelt naar binnen. Valky gaat buitenlangs. Maar dan wordt Jelle Saloef aangespeeld. En die speelt Valk dan aan. En daar is Oranje Wit gewoon geen antwoord op. En dan komt Saloef weer. Valky, Saloef. En Saloef draait om zijn as. En de bal gaat naar achteren. Daar hebben we Ruben Sibon. Onze Virgil van Dijk achterin. Die de bal prima controleert. En Valky van een sluisveld aan wil spelen. Maar die wil hem gewoon niet hebben. Dus dan speelt hij hem terug naar onze keeper. Die foutloos staat de keeper vandaag. Zoals hij zo vaak doet. Nou, inmiddels zegt het spel aan de andere kant. Met Robin Dame en de tankie. Nou, daar komen ze aan. Robin, oh, die moet iets scherper. Robin, nou is die niet hard genoeg. Maar dan komt de tank en Robin loopt door. De 16 in. Nou, met een beetje mazzel had hij de bal meegekregen. Nu wordt hij door de verdediger van Oranje-Wit uitgespeeld. En komt er een inworp voor iemand die ver kan gooien. Nou, in dit geval is Steven Molenschot gewoon de man die ontvangt. Wat doet de scheidsrechter nu? Nou, ik weet niet wat de scheidsrechter nu doet. Maar Robin Dame gooit in. Maar de scheidsrechter... Oh, een wissel, geloof ik. Oh, het ging allemaal een beetje te snel voor de scheidsrechter. Die kon het even niet volgen, het snelle spel van Robin Dame en Steven Molenschot. En er waren alweer een aanval, maar de scheidsrechter fluit af, want er is een wissel. Nou, vooruit maar weer. Nummer 11 gaat eruit. Gevaarlijk dreiging, maar niet gevaarlijk geweest. Laat het allemaal ophouden. En Adam Kerkje, Konetje staat lekker met de bal om zijn arm. Wat zullen we eens doen? Robin Dame is in beweging. Jelle Staalhoef is in beweging. Hij gaat met Robin Dame mee op een Frankie de Jonge methode. En die wordt simpelweg gezet. En Robin knopt er ook niet voor. Hè? Die krijgt een speelminuut in de laatste 20 minuten. En die moet eigenlijk wel wat laten zien. En zich niet zo makkelijk weg laten zetten, denk ik. Maar goed, 3-0 voor. Dus iedereen is blij. Dus we maken er ook helemaal geen punt van. We zitten nu dus in de 80ste minuut. Het is nog steeds 3-0. Laat maar terug gaan naar de studio.
0: Ja, mooi om dat zo te horen hoe makkelijk dit dan lijkt te gaan bij die wedstrijd. En wij keren dan terug naar de wedstrijd Kozakken Boys GVV. Dick Damer.
5: Ja, nog een minuutje of 6 te spelen. En GVV heeft een tegentreffer gemaakt hier op de Zwaaier. Ja, het is nu Kozakken Boys heeft heel wat wissels. Iedereen is aan het spelen toegekomen. De vijfde wissel is inmiddels ingebracht voor trainer Hans de Jong. Ja, de organisatie is een beetje weg. In het elftal van Kozakken Boys. Ja, en dan zal het toch een kwestie van overleven worden om hier de wedstrijd over de streep te trekken. Nu is Kozakken Boys weer weg via de rechterkant, via Moad Hassan. Die gaat op avontuur, die is de bal niet kwijt. Hij blijft in ieder geval in balbezit, maar opnieuw is het KVV dat overpakt en dat weer ruikt. De arbiter weer een warrige beslissing van hem. Wordt een vrije schop gegeven aan GVV ter hoogte van de middenlijn. Ja, het GVV heeft weer moed geput en kracht gevonden om Kozakken Boys het nog lastig te gaan maken in die slotfase. Maar het zou toch eigenlijk over de streep getrokken moeten worden. Om officieel nog 5 minuten te spelen met een tussenstand van 2-1 in het voordeel van Kozakken Boys.
0: En wij keren terug naar de wedstrijd SCO Sparta 30. Hans Goedenberg.
6: Ja, hier hebben we net pauze weer gehad, de drinkpauze. In verband met de warmte. En SCO probeert wel alles aan te doen om die 2-2 om te gaan bouwen in de voorsprong. Want ze hebben gewoon die punten nodig. In de strijd voor de maken moet kiezen met deze relatie. Sparta 30 uiteraard heeft de punten nodig. En die vaste vieren pas in het zicht te houden en vast te houden. Om daar de na-competitie weer bereikt te hebben. Dus goed. Maar goed, dus, op dit moment nog steeds een 2-2 tussenstand. Die nu een vrije trap voor Sparta 30, een meter of 20 van het doel van SCO. Dat genomen wordt door Remco van der Heijden. Dat al lang aandoet, meen ik. Ik denk dat hij een poging gaat wagen om rechtstreeks het doel te gaan schieten. Daar komt die bal, Matthijs. Raak er iets naast. Oké, dat wordt weer een achterbal. Is hij nog aangeraakt? Nee, hij is nog aangeraakt. Dus een corner voor Sparta 30. Gaat weer misschien een mogelijkheid worden. Stijn de Boer gaat zijn eigen daarmee belasten. Voorin nu nog genoeg mensen. Ook in ieder geval Wilco van Noord. Die meestal wel heel goed is in een standaard situatie om een bal te kopen. Nou, komt die bal voorin? Nee, wordt afgeleerd. En nog bij een Sparendert en Blijdse balbezit. Kan naar de buitenkant hier gespeeld worden. Gaat het naar de buitenkant. Daar hebben we Matthijs Gassman. Gaat die bal... de bal gaat over de zijlijn. En het is een uitbal voor SCO. Gaat die bal ingooien. Kijkt rond zich heen. Om te kijken wat hij de bal kwijt kan. Dat we lange bal horen. Per hoogte van de middenlijn. Dat deed dus Sparendert. Die Jan en Houten. Er komt een lange bal ingespeeld op Tjarhan. En Pocky. Gaat naar de buitenkant hier. Naar Jesse Turk. Jesse Turk. Laat hem de bal lopen, geeft hem weer aan Serran. Die wordt onderbroken door de verdediger van SCO. Schijf even laat doorgaan. Ik dacht een overtreding, maar laat doorgaan. Komt de bal aan de buitenkant bij SCO speel, kan een voorzet geven. Rakeling is net voorlangs. Hij blijft binnen. Kan nog weer een voorzet komen vanaf de linkerkant. Kan een voorzet komen voor van SCO. Blijven in balbezit. Ja, er komt die lange bal voorzet. Wordt verdedigd door Wilkom van Noord. Die bal gaat nu. Ja, het is een aangeraakte speel van SCO. En indoors voor 38 meter of 5 vanaf de corner overlag. Dus verdedigend bij 38. Nou, kan die bal komen. 38 neemt de tijd. En steeds eigenlijk behouden ze Wilkom van Noord in de bal niet. Ik denk zo meteen, want die loopt zich wel warm, dat niks. Pijnenburg is nog in het spel gekomen, alhoewel hij wel een lichte blessure heeft, maar goed, een kwartier die zou kunnen om het verschil misschien nog te maken. De bal ter hoogte van de middenlijn bij SCO. Weer een bal over de zijlijn, weer een ingooi, nu voor Sparendert. Zo gaat het spel een beetje heen en weer, allemaal ter hoogte van de middenlijn. Ik denk net dat weinig gevaarlijke situaties. We gaan kijken wat er nu weer een bal. Die verdedigd wordt. SCO in balbezit. Troost van de middenlijn. Jan van Oudheuvel gaat die bal plaatsen op Jesse Teur. Jesse Teur in balbezit. Kijk, zit je wel goed. Weer een bal op de zeilen. Nu aan de andere kant. Kan SCO ingooien. En dan denk je aan een opbouw. Ja, komt die bal aan de linkerkant. Weer over de zeilen. Dus krijgen we weer een hervatting. Nu weer een voordeel van SCO. Ter hoogte van de cornervlag. Als het een goede ingooi wordt, kan daar een voorzet uit volgen. Waarop SCO zich ook instelt dat die bal voor gaat komen. Hij heeft een beetje een onoverzichtelijke situatie. En die bal valt ver voorbij de tweede paal. Kan een voorzet komen, wordt afgeweerd door Sparendert. Ja, kan uitverdedigd worden door Stijn Gassman. Weer de bal over de zijlijn. Er zijn er veel spelonderbrekingen aan ballen die over de zijlijn gaan. We spelen op dit moment 76 minuten. Stand nog steeds bij SCO Sparendert 2-2.
0: Ja, Kira, uiteraard zometeen nog wel even terug bij die wedstrijd. Langzaamaan lopen de meeste wedstrijden wel op een eind. Dat betekent dat wij nu nog even snel naar de wedstrijd SSW NOA 32 gaan. Anton de Waal.
7: Ja, even een kon meenemen van NOA 32, 2 van SSW. De bal blijft in de zit van SSW. Ik was er al over, maar in de tussenmiddel kan ik zeggen. In 32 minuten is een vliegend schot van Hatsen. Blijft toch gevaarlijk.
8: Geen overdreiging, geen overdreiging.
7: Zo is dan voetbal, bijna. Maar met een vliegend schot. Stop even, nou komt er weer een vliegend schot aan, denk ik. Maar er wordt geblokt. Het is 2-2 score met de vliegenschot SSW. Maar zo even een gebied geleden kregen we een strafschop mee. En dat verzilde de Jan-Paul Arendsen. En daardoor staat 0-2 met 3-2 voor hier in Dordrecht. Dat is natuurlijk toch wel mooi tegen de kampioen om daarvan goud te kunnen winnen. Maar er zijn nog extra minuten terug te zijn. En die gaan zo dadelijk in, denk ik. Dus er even afwachten, maar we staan in ieder geval op een voorsprong.
0: Ja, 2-3 al daar dus. En dan keren wij terug naar Altena tegen Baardwijk. Fred Wissels.
9: De stand is hier, na 90 minuten. 3-1 voor Altena geworden. Ongeveer een minuut of 7 geleden vlagde de grensrechter, maar de scheidsrechter liet resoluut doorgaan. En kwam Altena op 3-1. Gevolg was dat de grensrechter stopte van de tegenpartij. Even commotie. Maar goed, de stand blijft staan, 3-1. En voor de rest is het spelbeeld niet veranderd. Want Baardwijk komt nauwelijks op de helft van Altena. En iedereen zit eigenlijk te wachten op het laatste fluitsignaal. Met de wetenschap, zoals we gehoord hebben, dat Oni achterstaat tegen Jan van Arkel. Dan Altena volgende week zou ze genoeg hebben aan een gelijkspel bij Neo. Maar goed, dat is een, nog een lange weg te gaan. Maar de stand is hier 3-1, 90 minuten gespeeld. En de scheidsrechter steekt nu 5 minuutjes omhoog. Dus nog 5 minuutjes voetballen. En dan heeft Altena in ieder geval hier gewonnen van Baardwijk. Heeft de taak van de eerste finale volbracht. En wacht nog een week met spanning en dan de tweede finale. 3-1.
0: Altena Baardwijk dus. Dat was de wedstrijd die je zojuist hoorde. En wij keren nog één keer terug naar Koos Akkerboys GVVV. Dick Dame. We keren terug naar...
8: Ja, ik ben er. Ik stond even in gesprek. We zitten in de 92e minuut. Koos Akkerboys heeft inmiddels weer gescoord. De 3-1 staat op het bord. Via de invaller, de laatste vijfde wissel aan de zijde van Koos Akkerboys, Jordi Thomas, die de bal langs de doelman van GVV krulde. En de 3-1 op het bord wacht. Dus de wedstrijd die zal ongetwijfeld winst opleveren voor Koos Akkerboys vanmiddag in de voorlaatste thuiswedstrijd van het seizoen. Ja, een wedstrijd die eigenlijk, wat ik al zei in mijn vorige beschouwingen, een GVV hoor ik weer een wissel komen. Ja, het is een wedstrijd geworden die niet waar de vonken van aflogen. Wel een verdiende overwinning voor Koos Akkerboys. GVV even tot toen ze scoorden kwamen ze gevaarlijk op. En leek het dat Koos Akkerboys het spoor bijster was. Maar we hebben het weer herpakt. En de 3-1 van Jordi Thijssen moet voldoende zijn voor de winst vanmiddag hier op Sportpark De Zwaaier. En opnieuw 3 punten aan het totaal toevoegen van Koos Akkerboys. Wat de 46 punten tot gevolg heeft. Ja, het zal uitvoerig gevierd gaan worden. Want de supporters die hebben ook in de 40ste minuut weer vuurwerk afgestoken vandaag. En het zal ongetwijfeld niet blijven bij dit restant. De artiesten die zullen zo dadelijk de Vierlaan. Sportpark De Zwaaier gaan bevolken. En zal het een daverend feest gaan worden voor Koos Akkerboys. Dan komt die bal weer voor de goal van Koos Akkerboys. Maar doelman Ramon ten Hove is meester van de bal. En ontfermt zich. Daar is het laatste fluitsignaal van de arbiter van dienst. En Koos Akkerboys pakt opnieuw 3 belangrijke punten. En is met 46 punten weer een plaatsje gestegen. Waarschijnlijk op de ranglijst. We gaan het allemaal zien. Voorlopig dus weer 3 punten. En volgende week de uitwedstrijd tegen HAC. En dan de kraker, de laatste wedstrijd. Wanneer Quick Boys naar Sportpark De Zwaaier op bezoek komt. En wie weet, het kampioenschap kan gaan vieren in Werkendam. Dus dan zal het een grote massa uit Katwijk komen. We verwachten zeker zo'n 2000 toeschouwers uit Katwijk. En ja, de penningmeester zal kniffelend toekijken als Quick Boys in Werkendam kampioen gaat worden. Maar voorlopig dus sluit ik af met een 3-1 overwinning voor Koos Akkerboys. Door 2 goals van Bian de Sluis en 1 van Jordi Thomasse.
0: Ja, 3-1 dus. Koos Akkerboys, GVVV was de wedstrijd die je zojuist hoorde. We zien dat de wedstrijd SSW Noah 32 zojuist is afgelopen. Is geëindigd in 2-3. Ook Des Woudegem is afgelopen. Was 5-2. Er is nog één wedstrijd die sowieso nog gespeeld wordt. Dat is SCO Sparta 30. Die wedstrijd is veel later gestart. Daar is de tussenstand 2-2. Oranje-Wit Almkerk vermoedelijk geëindigd in 0-3. En Altena Baardwijk, ja, daar nog een paar minuutjes te gaan. Maar daar was de tussenstand zojuist 3-1.
10: Dit is AFM.
11: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
11: Dit is AFM.
12: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
13: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
14: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
15: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
16: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
17: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
16: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
17: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
18: Bij Kaas- en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 5:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
16: Radioreclame via AFM werkt.
17: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
16: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
17: Met het nieuws.
19: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die Demmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt, bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is AFM.
17: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vandaag veel files door wegwerkzaamheden. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. De vertraging is 40 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein ook een kwartier vertraging. Op de A15 wordt ook aan de weg gewerkt van Europoort naar Rotterdam. Daardoor file tussen Rozenburg en knooppunt Benelux. Sta je 50 minuten vast. Op de A15 de andere kant op van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En door een ongeluk een lange file op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Nieuwegein. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Lexmond is de vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
20: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
21: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
22: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
20: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
23: De radiozender voor de gemeente Altena.
24: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.

0: voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport met Kevin Joosten.
1: Ja, welkom in het vierde en laatste uur van dit programma AFM Weekend Sport met nog volop aandacht voor sport in Altena. Ja, langzaamaan komt het voetbalprogramma voor vandaag in ieder geval tot een eind. Dat betekent dat er nog één wedstrijd op dit moment gespeeld wordt in Altena. Dat is de wedstrijd die wij ook als laatste nog verlieten. Dat is de wedstrijd SCO Sparta 30. Daar was de tussenstand nog 2-2. Blijft daar nog spannend. We gaan zeker straks om 16:45 al die einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij zetten. Verder zometeen ook nog in dit programma aandacht voor beachsport. We gaan terug naar de Koperkerdijk, naar René van der Giessen, horen hoe die competitie verder is verlopen. We hebben nog aandacht voor zondagvoetbal met Be Ready uit Hank en This Is The Boys. En straks ook nog korfbal ACKC uit Almkerk. Die spelen vandaag hun wedstrijd tegen Vriendenschaar. Hoor straks van Aaron-Peter van Schoor hoe dat is afgelopen. En in het eerste uur spraken we ook al met Leo Groeneveld over de omloop van de Biesbos. Als het goed is, is die wedstrijd afgelopen. En Leo Groeneveld, goedemiddag. Nee, ik dacht dat ik hem aan de telefoon had, maar dat is blijkbaar niet gelukt. Ja, de Biesbos, dat is toch een beetje de vraag, hè, hoe daar de verbinding is. We gaan het zeker even opnieuw proberen. Ja, straks dus om 16:45 alle einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij. Ik zit nog even te kijken naar de wedstrijden die zojuist zijn afgelopen. Nog even wat eindstanden op een rij. Kozakken Boys, GVVV 3-1. Oranje-Wit Almkerk als het goed is geëindigd in 0-3. Desk Woudegem dus 6-2. Altena Baardwijk 3-1. SSW Noah 32 2-3. En nu nog gaande SCO Sparta 30 met de tussenstand dus van 2-2. En GHC 14 ook nog gaande. Wedstrijd pas om 14:15 gestart. En daar is de tussenstand nog steeds 2-3. Dus GHC 14 staat nog voor. Dus dat is een mooie stand. Dan gaan we alsnog proberen om contact te hebben met de Biesbos. We gaan naar de omloop van de Biesbos aan de telefoon. Leo Groeneveld, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, wedstrijd inmiddels afgelopen, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Ja, het was een fantastische wedstrijd. Er is knijterhard gereden. En in deze omstandigheden helpt dat alleen maar. Weinig wind en fitte renners. Ja, dan heb je gemiddelde snelheden van boven de 45 km per uur. En dat hadden we hier in de Biesbos nog niet meegemaakt.
1: Dus er werd flink gejaagd op elkaar, Leo.
2: Ja, dat was, het was echt een één grote jaagpartij. Op een gegeven moment bleef het nog redelijk bij elkaar, totdat er een kopgroep ontstond van ongeveer 9 renners die een voorsprong opbouwden van 42 seconden. Ja, dat is ook niet zoveel. En in de laatste ronde dreigde het peloton ze toch nog te pakken te nemen. Maar gelukkig konden de 9 koplopers het op een sprint aan laten komen. En met een prachtige winnaar, nummer 101, Thijs Vrij, heeft hier de eerste prijs weggehaald.
1: Kijk, dus een mooie strijd dus nog op de weg.
2: Ja, zeker. Het was echt een mooie strijd. De wind die draaide een beetje van oost naar noord en werd een beetje terug. En het waaide niet zo hard. Maar ja, zoals gezegd, in de Biesbos waaide het altijd wel een beetje. En dat dwingt die jongens toch om slim te rijden en niet te veel kopwerk te doen. Want ja, je kunt beter het bordje van een ander leeg eten.
1: Ja. Dat kan ik me goed voorstellen. En jullie zijn inmiddels, of tenminste, daar is het inmiddels afgelopen. En een beetje opruimen nog. Zijn jullie al een beetje aan het vooruitkijken naar volgend jaar? Althans, komt er een nieuwe editie?
2: Ja, zeker. Ja, vandaag was een geweldig succes. En ik krijg alleen maar hele positieve berichten van de ploegen, van de renners. En we hebben zojuist ook nog een wedstrijdje recreant hebben we gedaan. Dat was van 4:00 tot 16:45. Daar hebben we onze prachtige winnaar, onze lokale Thomas van Oort. Heeft hier een mooie prijs weggehaald. Dus daar zijn we hartstikke tevreden mee. En ja, volgend jaar gaat het zeker weer gebeuren. Wij zijn als comité erg tevreden over deze dag. Jury's ook. Wij krijgen van de jury veel complimenten over de veiligheid. En dat vinden we ook super belangrijk. Nou, daarnaast proberen wij een CO2-neutraal ronde hier neer te zetten. Dus dat betekent dat onze eigen auto's allemaal elektrisch rijden. Dat wij de stroom hier in dit natuurgebied opwekken met de accubatterijen. Of in ieder geval gebruiken van accubatterijen. Dus hier staat geen dikke diesel te ronken voor de stroom. We doen het redelijk netjes.
1: Kijk, nou ja, goed. Dat past natuurlijk ook wel bij het gebied waarin jullie koersen.
2: Zeker, zeker, zeker.
1: Prachtige edities. Volgens mij de goede samenvatting als ik het zo hoor.
2: Ja, het is echt een prachtige editie. We hebben hier van alles al meegemaakt. Onweersbuien, storm, regen. En vandaag was het om door een ringetje te halen. En dat maakt het voor iedereen ontzettend leuk om op terug te kijken. En ja, wij hebben inderdaad nu nog wel wat op te ruimen. We doen eerst lekker een biertje met z'n allen. En dan gaan we alle handschoenen weer aantrekken. En dan hebben we hier tot vanavond laat hebben we het nog druk om alles op te ruimen.
1: Maar goed, dan wel met een brede glimlach op het gezicht waarschijnlijk.
2: Ja, met een verbrande kop zou ik zeggen en met een brede glimlach op ons gezicht.
1: Kijk, nou, klinkt hartstikke goed. Mooie editie dus geweest. Succes nog met het opruimen dan, Leo. En dank je wel voor nu.
2: Ja, graag gedaan. En tot snel. Succes met de uitzending.
1: Dankjewel, komt helemaal goed. Dag Leo, goed. Leo Groeneveld dus. Hij is van de organisatie van dus de omloop van de Biesbos. Zowel de wielerwedstrijd dus vandaag als de hardloopwedstrijd gisteren al plaatsgevonden. Een mooie, prachtige editie dus met een mooie winnaar. Dat allemaal dus midden in de Biesbos, vlakbij het Biesbos Museum Eiland. En volgend jaar dus gewoon weer een nieuwe editie.
0: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

en Emma Heesters. Door de liefdesverdriet. En daarmee is het 18 minuten over 5 geworden in dit programma. Ten Weekend Sports zetten we al eind uitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij. Het is vandaag zaterdag 9 mei. En we beginnen met de tweede divisie. ACV Quick Boys 1-2. Barendrecht Hoek 4-2. Rijnsburgse Boys Jong Sparta Rotterdam 4-2. IJsselmeervogels HC Hardenberg 2-0. Kozakken Boys GVV 3-1. En AFC tegen Excelsior Maassluis werd 3-2. Twee wedstrijden die op dit moment nog gaande zijn. Dat is de wedstrijd Katwijk tegen Koninklijke HFC. Daar is de tussenstand 4-0. En Jong Almere City tegen RKAV Volendam staat op dit moment 3-2. Beide wedstrijden zijn om 3:30 gestart. En straks om 6:00 ook nog de wedstrijd De Treffers tegen Spakenburg. En we zien dat Kozakken Boys wat is gestegen. Op de 8e plek terecht is gekomen met 46 punten. Ik zit inderdaad even te kijken. Ja, er wordt nog gespeeld. Maar dat gaat geen verschil maken in die 8e plek. Dus dat is dan mooi meegenomen. De vierde divisie C dan. Achillesveen, Juliana 31, 5-2. En LSC Leerdam tegen Mierlo Houtwert 6-1. Er worden nog twee wedstrijden vanavond gespeeld. Dat is AWC tegen OJC Rosmalen. Die wedstrijd start om 6:00. En Vendraai tegen Wittenhorst. De wedstrijd wordt om 7:00 gespeeld. En 4 wedstrijden op zondag. EVW Echt, Dongen, Orion en ASV. Laag tegen Valkenswaard. En Unitas 30 tegen Baronie. Dan gaan we naar de eerste klassen C. Ik zat net even te kijken of inderdaad alle standen nu zijn verwerkt. Dat klopt inderdaad. Dus dan beginnen we met Nieuwekerk, Heinenoord 1-4. BVCB, Unitas 2-0. RVVH en SVV 3-1. Spijkenissen, Nieuwehoorn 0-1. IFC, Kruisland 1-1. Nieuw Lekkerland, Papendrecht 0-2. En de wedstrijd Oranje-Wit, Almkerk is uiteindelijk geëindigd in 0-3. Het heeft de spiek of alles al bijgewerkt is in de rangen en standen. Nee, dat blijkt nog niet het geval te zijn. Ik kan nog niet helemaal zien wat het allemaal doet. Volgens mij is Almkerk nog steeds te vinden op plek nummer 5 in de competitie. En als we naar de periode gaan kijken, dan is Almkerk inderdaad bovenaan gekomen in de periodetitel. Maar wel met Nieuwekerk op gelijke hoogte eigenlijk met Nieuwekerk en IFC. Allebei 16 punten. Maar het doelsaldo van Almkerk is beter. Dus nou ja, Almkerk kan dus nog een periodetitel pakken. En dat was dus al wel bekend. Dan de tweede klasse F. Sliedrecht SVW. Werd 4-3. Tricht WRC 3-2. Achterberg Duno D 8-0. Niveau Sparta tegen Theole 2-3. En de wedstrijd GSGSC 14, 3:15 gestart. Kan ieder moment afgelopen zijn. Ik zie dat hij net is afgelopen. Nou, wat een goede timing. Eindstand is 2-3, dus weer erom 3 punten te pakken door GSC 14. En als laatste ook de wedstrijd Achilles 29 tegen de Merino's. Die wedstrijd die is pas om 4:00 gestart. Dus daar nog geen einduitslag van te pakken. Dan de derde klasse K. Meerkerk, Streefkerk 2-4. Schelluine GDC 3-9. Wilhelmina 26, Sleewijk 1-4. Desk, Woudegum 6-2. RFC Oosterhout 3-2. En VVAC tegen Groot Amers werd 2-0. Dan nog de vierde klasse E. Daar heb ik nog niet alle einduitslagen van te pakken. Wordt nog wat verwerkt. Dus ik zit ondertussen even snel te spieken of ik nog nieuwe uitslagen kan vinden. Ja, dat blijkt dus het geval te zijn. Dan beginnen we met Altena Baardwijk 3-1. SV Capelle BLC 1-5. Jan van Arkel Oni 3-0. Margriet GVV 63 1-1. En nog geen uitslag gezien van SCO tegen Sparta 30. Maar daar was de stand toen wij Hans Groeneberg verlieten 2-2. Dus nou ja, goed. Vermoedelijk is daar nog geen verandering in gekomen. Althans, dat hebben wij nog niet zien gebeuren. Dan de vijfde klasse C als laatste nog. ASA GVV 6-1. Kerkwijk Haafden 0-1. Leerdam Sport wel 1-1. MEC 07 tegen Real Unet 5-1. En SSW Noah 32 verrassend in 2-3 geëindigd. En ook daarmee doet Noah 32 natuurlijk hele mooie zaken in de standen. Ik zit even te kijken of dat nog invloed heeft op de periode. Maar volgens mij is dat niet het geval.
Nee, dat blijkt inderdaad dat Noah 32 op de vijfde plek blijft staan. Goed, dat waren de einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag. Laten we dat hele voetbal achter ons. Zometeen aandacht voor Beachsport met Beachsportvereniging.

0: Groot hit in de jaren 90 voor deze Charles en Eddie. Would I Lie to You hoorde je hier op Radio AFM. Waar het inmiddels 3 minuten voor 5:30 is geworden in het programma AFM Weekend Sport. Nog wat frustraties voorbij zien komen op social media over de wedstrijd. GS-GSC-14, eindstand was daar 2-3. Maar ik begrijp dat GS het niet eens was met de beslissingen van de grensrichter van GSC-14. Ja, dat kan gebeuren. Maar goed, het voetbalprogramma zit erop en wij gaan het hebben over Beachsport. Beachsportvereniging Werkendam. We gaan terug naar de Koperkerdijk, naar René van der Giessen. Goedemiddag.
1: Ja, zeker. En we komen er in de finale, spannende damesfinale. Die ga ik gelijk even toch live een stukje meenemen. De eerste set, die finale gaat, daar moet ik natuurlijk even mee beginnen. Tussen de Belgische dames Simone van Vloed en Lente Tand. En tegen het thuisteam van de Koperkerdijk, Bente Essink en Lieke Gijssen. Belgische dames, bovenliggende partij in de eerste set. We zitten nu in de eindfase van de tweede set. En jullie horen ze schreeuwen op de achtergrond. Ze maken een matchpoint, de dames uit België. 20-17. En dat betekent dat het winnende punt natuurlijk nog gescoord moet worden. Maar dat matchpoint in ieder geval al een opstapje is richting waarschijnlijk de overwinning hier in dat topdivisietoernooi in Werkendam op de Koperkerdijk. Scheidsrechter fluit wordt geserveerd door Simone Vloed, Paasje, Lieke Gijssen. En de bal wordt gezet met enige moeite. Maar goed, komt toch weer terug bij de Belgische dames. En zij weten dan die bal niet te scoren. Want ze proberen hem over de Nederlandse meiden heen te liften. En dan gaat die bal over de achterlijn uit. En dan gaan we gewoon nog weer een puntje verder spelen. 18 voor de dames uit Nederland. 20 voor de dames uit België. Bente Essink serveert. En die bal komt weer bij de Belgen. En met een heel mooi dropshotje, zoals dat heet, omarmen ze elkaar. En slepen zij deze finale naar binnen op de Koperkerdijk. Een winstpartij, maar ook een hele mooie finale plaats voor Bente Essink en Lieke Gijssen. Daar mogen ze trots op zijn. Nu kijken ze natuurlijk even wat teleurgesteld. Maar goed, dat is de sport. Emotie hoort erbij. We feliciteren de scheidsrechters. En betekent straks een mooie podiumplaats voor een aantal dames die wij ook hier op de Koperkerdijk een warm hart toedragen. De kleine finale, dat is inmiddels een drie-setter geworden. Die loopt nog hier op de Koperkerdijk. De heren kleine finale is inmiddels afgelopen, zien wij. En de heren grote finale, die wordt ook nog gespeeld. Dus wat dat betreft, vandaag een hele mooie dag met heel veel mooie wedstrijden, heel veel spektakel in 4 verschillende divisies. Met notabene 32 teams die vanmorgen aan de start zijn begonnen. En nu vandaag toch uiteindelijk tot die finales zijn gekomen die hier bijna afgelopen zijn. Zon overgoten, heel veel volleybalplezier. En een opstap naar een hopelijk heel mooi zomerseizoen. Terwijl de fotografen zich verdringen voor de Belgische dames. Ze willen daar toch even een mooi plaatje van schieten natuurlijk. Van de overwinnaars van het toernooi. En heel misschien. Ik kan proberen of ik ze even live op de radio kan krijgen. Is dat wat, Kevin?
0: Nou ja, ga maar eens proberen dan.
1: Lente, wij hebben de radio hier aan de telefoon. Lokale radio. Ja, dat hoort ook bij jouw vak. Ben jij van de radio, Simone? Dan mag je even live gaan vertellen hoe jullie het toernooi hebben ervaren.
2: Oei.
1: Je krijgt hier Simone van Vloed. Zij gaat even vertellen hoe ze het vandaag ervaren hebben.
2: Ja, hallo.
0: Hey, dag. Goedemiddag, Simone. Ja.
2: Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Vraag maar.
0: Nee, ik wilde net zeggen. Ja, jij wilde heel erg uitgebreid gaan vertellen. En ik dacht, ik stel je even de vraag. Maar dat matchte niet helemaal lekker samen.
2: Nee, stel maar een vraag.
0: Ik wil het eenvoudig beginnen. Hoe is het gegaan vandaag? Ja, naast die overwinning. Maar hoe verliep de rest van de wedstrijden?
2: Het was voor ons eerste toernooi terug voor het beachvolleybalseizoen. Dus de eerste 2 matchen waren wel inkomen. Maar op zich waren we wel blij met het spel dat we speelden. En dan vanaf de halve finale ging het al veel beter. En de finale was terug. Leunde heel sterk aan bij ons normaal niveau. Dus ik ben heel tevreden van vandaag.
0: Ja, en dan komt dat dan omdat je gewoon dan uiteindelijk dus zo'n heel toernooi vandaag speelt. Dat je gewoon merkt dat je wat lekkerder in die wedstrijden komt te zitten?
2: Ja, inderdaad. Echt, hoe meer dat je speelt, en zeker zo de start van het seizoen, hoe meer je speelt, dan merk je echt op het toernooi dat je op een toernooi zelf wel stappen kan zetten qua niveau. En dat is wel fijn.
0: Ja, nou goed, en dat resulteert dan uiteindelijk vandaag gewoon in een dikke overwinning.
2: Ja, dat hadden we wel niet verwacht. Want we kwamen vooral naar hier met het idee van eerst het toernooi en gewoon kijken waar dat we staan ten opzichte van vorig jaar. En we waren heel blij met het niveau dat we hebben behaald. We waren heel blij met waar dat we nu al staan. En om dan nog iets extra die eerste plek te behalen. Dat maakt ons alleen maar nog blijer.
0: Is het dan een beetje valse bescheidenheid of was het echt zo dat je niks had verwacht?
2: Nee, allee, ik had echt van vandaag gewoon het idee van we gaan kijken hoe het is. Want meestal is het bij ons twee de eerste toernooien van het seizoen die niet zo goed gaan. Omdat we nog op elkaar ingespeeld moeten raken. Maar nu vandaag ging het direct supergoed. Dus ik had echt niet verwacht dat we in die finale gingen staan. En al zeker niet dat we gingen winnen.
0: Nee, goed. Hè, dat is dus vandaag zojuist wel gelukt. Hoe ziet de rest van de periode er voor jullie uit?
2: Wij vertrekken woensdag naar Madrid om een future-toernooi te gaan spelen. Dus het internationale circuit. En dan in België een paar toeren spelen. En dan nog wat meer buitenlandse toernooien. Dus drukke zomer.
0: Kijk, nou ja, dat is ook mooi. Ja, gefeliciteerd dan met deze prachtige overwinning.
2: Dankjewel. Gaan we nog vieren vanavond.
0: Kijk, nou, dat lijkt me een goed idee. Ja, volgens mij is het een mooie plek om te kopen. Kan ik nog lekker een drankje te doen.
2: Ja, en lekker weer. Alles is goed.
0: Kijk, nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor nu.
2: Dankjewel.
0: Ja. En dan denk ik dat ik René van der Giezen nog even terugkrijg.
2: Ah, oké, ik zal hem geven. Dank u wel.
0: Ja, dankjewel. Ja, ik dacht, ik zat nog even...
1: Liever dan live kan je het niet krijgen, hè?
0: Nee, precies, René. Ja, nou ja, goed. Mooie overwinning dus voor deze dames.
1: Ja, zeker. Daar mogen ze trots op zijn. Zij samen de wereld in straks ook. En wellicht heb je een paar toekomstige wereldtoppers zojuist mogen horen. En ze schrok er even van. Maar leuk dat ze even daar verslag van kon doen natuurlijk.

0: gaat de training in die volle bak aan de gang gaan. Volgende week, volgend weekend alweer, dan is de Eredivisie, die wordt gespeeld in Heerlen. Dat is dan in Limburg. Het leuke is wel dat daar ook Reijs en Schoone en Katja Stam, de internationals, het nummer 1 team van Nederland, beste team klinkt zo, maar het nummer 1 team van Nederland gaat spelen in Nederland binnen de landsgrenzen. Dus ook een kans om die op vrij korte afstand te zien. Ja, en daarna blijven we doorgaan. Ik ga jullie er iedere week, zolang dat mag, graag van op de hoogte houden.
1: Ja, dus ik ga ervan uit dat jou volgende week spreken vanuit Heerlen.
0: Je gaat mij zeker spreken vanuit Heerlen volgende week, ja.
1: Nou kijk, hartstikke mooi. Dankjewel voor nu, René, en nog een fijn weekend.
0: Graag gedaan. Jullie ook. Goed weekend allemaal. Dag.
1: Dag. Ja, René van der Giesen dus. Beachsportvereniging Werkendam. Ja, toernooi afgelopen. En ja, daar wordt nog even nagenoten, begrijp ik dan. In het zonnetje met een drankje op het strand. Hè. Dat, zo ziet dat er dan een beetje uit. Hartstikke mooi. Ja, zometeen in dit programma aandacht voor zondag voetbal. Be ready uit Hank. Tussen Bos komt zometeen voorbij. En ook nog korfbal met ACKC. En tot die tijd, Jannes, een beetje meer.

0: met een beetje meer, hoor je op je radio. Dit is Radio AFM waar je naar luistert. Het is 6:08 geworden in dit programma AFM Weekendsport. En wij gaan het hebben over zondagvoetbal. Be ready uit Hank. Aan de telefoon, Jurgen Avermans. Goedemiddag, Jurgen.
1: Goedemiddag, Kevin.
0: Ja, terugblik op de wedstrijd van 26 april. En dat moet een mooi verhaal worden, denk ik, Jurgen.
1: Ja, we hebben het eerste puntje binnengehaald.
0: Ja, precies. Ja. Ja, voelt het een beetje als een overwinning dan?
1: Het werd uitbundig gevierd, om het zo maar te zeggen. Dus ik moet zeggen dat hard werk loont. Hè? Dus we hebben heel het seizoen hard voor geknokt om enig resultaat te halen. Ja, nu heb je gelukkig een keer een punt beter te halen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ik heb...

0: het, ook het idee, Jurgen, dat iedereen het jullie ook verschrikkelijk gunt. Ik zag overal in de media erover over gesproken worden. Eindelijke punten pakken voor Be Ready.
1: Weet je wat het is, Kevin? Iedereen weet natuurlijk waar we vandaan komen. En er zijn gewoon 13 spelers weggegaan. En ja, met alle respect, je hebt natuurlijk dan toch het tweede elftal van vorig jaar is doorgeschoven als zijn de eerste elftal. En dan is het natuurlijk heel erg lastig om dan in de derde klas, wat natuurlijk wel een bepaald niveau is, om dan van enige betekenis te zijn. En je ziet dat we daar ups en downs hebben gehad. We hebben een aantal wedstrijden eerder dat we er heel dichtbij zaten. Je hebt ook een aantal wedstrijden dat je gewoon helemaal weggespeeld bent. En ik moet zeggen, afgelopen zondag, tenminste de weken voor op zondag, hebben die jongens het plan perfect uitgevoerd. En Engel is echt een goed voetballende ploeg, heb ik destijds tegen jou gezegd. Mm-hmm. En als ik dan zie hoe we staan hebben gehouden, en het was niet altijd even mooi. Maar ja, oké, ook met niet mooie wedstrijden kan je wel een keer een punt pakken, zie je wel.
0: Ja.
1: Dus dat betekent wel dat je dan ook meteen een heel andere vibe of een andere sfeer in die groep hebt. Jongens zijn dan ook trots, ze zijn blij. Je ziet dan ook op de training ook weer de lachende gezichtjes. En dat doet heel veel voor je als trainer. Ja. En ik hoop echt dat we nou de komende twee wedstrijden hebben. Natuurlijk nog wedstrijd tegen Haarsteek, wat een titelkandidaat is. En we hebben dan de laatste wedstrijd thuis tegen Ziggo. Die ook strijdt om de na-competitie te ontlopen, om het zo maar te zeggen, of directe degradatie. Dus ja, dat zijn wel twee hele leuke wedstrijden. Eentje de uiterste natuurlijk tegen de titelkandidaat en tegen een degradant ook. Dus ja. Alles is mogelijk.
0: Ja, zo klinkt het zeker. Ja. Nou goed, nou kan ik me voorstellen dat je met name na die laatste wedstrijd toch wel denkt van daar moet nog wel wat in zitten. Toch?
1: Ja, zeker. Kijk, en als ik dan zie Haarsteeg is natuurlijk op papier gewoon wel echt een betere ploeg. Alleen als je dan dat vergelijk neemt met Engelen. Kijk, Engelen heeft dit jaar gewoon 4 punten gehad tegen Haarsteeg. 1 keer gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld tegen Haarsteeg. Dus ja, als je dan zelf tegen Engelen gelijk kan spelen, ja dan zou je het in principe tegen Haarsteeg ook moeten kunnen.
0: Dus ze mogen wat gaan verwachten dus morgen?
1: Ja, dat doen we iedere week natuurlijk. We gaan ons uit gewoon zo duur mogelijk verkopen. En we zullen er gewoon alles aan doen om de punten mee naar hand te nemen.
0: Ik wil het zeggen, ik zei morgen, maar het is natuurlijk volgende week dat jullie spelen.
1: Ja, volgende week spelen we tegen Haarsteeg. En dan de week rond op tweede Pinksterdag spelen we de laatste wedstrijd thuis tegen Ziggo. Dus dat is nog van alles mogelijk, Kevin. En we kijken er heel erg naar uit. Komende week nog even een keer flink trainen. Laatste prikkels richting de wedstrijd van Haarsteeg. En dan gaan we kijken.
0: Ja, goed. Ik hoor een enthousiaste trainer, Jurgen. Dus dat is fijn om te horen.
1: Inderdaad. We geven nooit op, Kevin, dat weet je.
0: Precies. Dan heel veel succes volgende week zondag, Jurgen. En ik hoop je daarna weer te spreken met een eveneens positief geluid.
1: Doen we zo, Kevin. Ik
0: wens
1: jou een heel fijne weekend.
0: Dankjewel, hetzelfde. Hoi.
1: Ciao.
0: Jurgen Havermans dus, trainer-coach dus van Be Ready. Met zijn punten dus te pakken. 2 weken geleden, moet ik dan zeggen. Niet vorige week zondag, maar die zondag ervoor. Tegen FC Engelen gelijk gespeeld met 0-0. En dat is een mooi resultaat voor deze hardstrijdende ploeg. Dus uit Hank, Be Ready. Ja, en zometeen gaan we ook het hebben over de andere zondagvoetbalclub uit onze gemeente. Dussense Boys.

0: Radio Daddy Yankee Audio aan Dora was een aantal jaar geleden een hele grote zomerhit, ook in Nederland. Ja, en daarmee is het 17:15 geworden hier op Radio AFM. En gaan wij het hebben over zondagvoetbal, voetbalvereniging Dusserse Boys. Aan de telefoon, Jan Vuskeleg, goedemiddag.
1: Goedemiddag Kevin, hi.
0: Hebben elkaar 2 weken geleden helaas niet kunnen spreken. Maar ik dacht misschien moeten we toch nog heel even kijken naar de wedstrijd die jullie hebben gespeeld tegen Molenschot. Want eigenlijk is dat wel een beetje de sleutelwedstrijd geweest, denk ik, van deze competitie, of niet?
1: We hebben het ook bij TPO laten liggen hoor. Ik bedoel, zo kunnen we wel doorgaan. Maar goed, het was weer een wedstrijd van mogelijkheden. Ja, ik ben trots op mijn jongens. We hebben echt een hele goede wedstrijd neergelegd tegen Molenschot. Molenschot, ook als je kijkt naar de eerste wedstrijd, hè, toen we 7-0 zijn weggeveegd. Nou, daar was in deze wedstrijd totaal niet van sprake. En geen sprake van eigenlijk. En we hebben gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Gestreden. Genoeg kansen gehad. Alleen we hebben het niet kunnen afmaken. En terecht. Uiteindelijk 0-0. Want ja, als je niet scoort, dan win je niet. Zo werkt dat. En de trainer van de tegenstander gaf ook aan, je had er meer verdiend. Maar ja, je moet ze wel maken.
0: En daarmee wordt het toch wel erg lastig om nog een periode, iets in de periode te doen.
1: We hebben eigenlijk alles in eigen hand. En daar hebben we ook echt alle vertrouwen in. Want iedereen speelt tegen elkaar. Het is ongemeen spannend ook op de ranglijst. Als je het ook ziet morgen en de week daarna. Ja, het is echt ongemeen spannend. Je hebt het in eigen hand. Je moet morgen winnen. En dan kom je heel ver. En we hebben ook een berekening op losgelaten. Als je 5 wordt, krijg je ook nog een periode. Dus je hebt het eigenlijk in eigen hand. Schutters is er al. En natuurlijk zullen zij er nog een wedstrijd van willen maken. Maar ja, wij zijn ook echt in vorm. Als je ook kijkt, ondanks de aantal blessures en afwezigen die we hebben. We doen het goed. Vooral ook tegen goede tegenstanders. Heel de club, maar ook de dorp leeft ook mee. Ik heb er alle vertrouwen in dat we in ieder geval de na-competitie gaan halen. Dat is in ieder geval ons insteek. Ja, want ze spelen ook allemaal tegen elkaar. Volgende week ook als je kijkt. Dus als je kijkt naar nummer 4, 5 en 6 in het geval. Nou, SAP misschien. Die valt misschien net buiten de boom. Maar ja, die strijdt iedereen nog voor die na-competitie. Dus dan is dat gewoon mogelijk.
0: Ja, dus maar dat betekent wel de komende wedstrijd tegen de Schutters. En de laatste wedstrijd wel allebei moeten winnen.
1: Omdat ze ook tegen elkaar spelen. Rio heeft ook een best moeilijk programma tegen. Die moet ook tegen Noordhoek. Dus als jij morgen wint. En morgen heb je ook Rio Noordhoek. Dan ben je er al bijna. Vijf geeft ook recht op na-competities. Dus het maakt het. Dan zit je op 4 punten van Noordhoek. Met nog 1 wedstrijd te spelen naar beide.
0: Ja, ja. Dus
1: dat ook, ja.
0: Dus. In die zin is de spanning nog groot. Maar natuurlijk.
1: De spanning is er. En we zijn er nog niet. We moeten het allemaal nog spelen. Maar het zit allemaal goed. En ik denk dat wij morgen gewoon weer een heel goede wedstrijd neer gaan leggen. Alleen ja, je moet scherp zijn. Je gaat een aantal kansen krijgen. En dat moet je maken. Tegen Molenschot was het gewoon goed. We hebben heel veel balbezit gehad. Veel duels gewonnen. Ik hou het meeste dingen ook wel bij. In mijn boekje stond ook echt dat we denk ik 4 of 5 kansen hebben gehad. En dat is zonde. En dan speel je 0-0.
0: Ja. Ja, dus morgen dan in de strijd Schutters. Tegen de Schutters. Ja.
1: Ja. Ja, wordt een leuke wedstrijd denk ik. Aan het weer zal ook niet liggen. Tegenstander denk ik ook niet, die wil ook voetballen. En dan gaan we weer een mooie wedstrijd van maken. En ik hoop dat we dit keer wel doelpunten maken. Ik denk als wij, als wij niet veel cadeaus weggeven, dat doen we al weken niet. Dan valt er heel wat te halen morgen.
0: Kijk, nou, dat klinkt hartstikke goed. Heel veel succes dan morgen tegen de Schutters.
1: Dankjewel. We gaan ons best doen en zorgen dat we in ieder geval die na-competitie halen. Hoe mooi zou het zijn als ik in ieder geval een na-competitie. En dan zien we daarna wel hoe ver we daarin komen dat we dat op die manier kunnen afsluiten. Maar goed, we gaan er alles aan doen.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Succes morgen, Javoes. En ik spreek je graag volgende week weer dan.
1: Ja. Doen we dat, Kevin. Dankjewel. Okay. Een fijne uitzending. Fijne avond.
0: Dankjewel.
1: En een goed weekend nog eens.
0: Ja, hetzelfde. Hoi.
1: Joe. Hoi, hoi.
0: Jan Vuskeleg dus, trainer-coach van Dusserse Boys. Morgen om 2:30 de wedstrijd Dusserse Boys. De Schutters op het programma. Een wedstrijd die dus superbelangrijk is om de na-competitie te halen. Dus voor Dusserse Boys. En zometeen in dit programma nog aandacht voor korfbal. ACKC uit Ankerk. Daarover zometeen meer.

0: Joe Jackson en Happy Ending. En ik sprak net even buiten de uitzending om met onze verslaggever Servaas Verhoek, die wel bij de wedstrijd GSGRC 14 was, maar zijn telefoon was vergeten. Nou ja, goed, dat kan gebeuren, maar hij heeft een hele mooie wedstrijd gezien. Hardwerkend GSC 14, zo vertelde hij mij. En uiteindelijk is die wedstrijd dus inderdaad 2-3 geëindigd. 3 punten dus voor GSC 14. Volgende week horen we Servaas vast alweer in het programma van Weekendsport. En wij gaan het nu hebben over korfbal. Korfbalvereniging ACKC uit Almkerk. Aan de telefoon, Arend-Peter Verschoor. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Vanmiddag om 3:30 wedstrijd gespeeld. Vriendenscha ACKC. Zeer benieuwd hoe die wedstrijd is verlopen, Arend-Peter.
1: Ja, klopt. Na een tijdje opgetrouwd en feestweek in de Almkerk en weet ik veel allemaal wat. Nee, was het vandaag weer serieus business in het korfbalwereldje. Ja, zeker. Ze moesten uitwedstrijd spelen tegen Vriendenschaar aan Anningsveld. En Vriendenschaar, vorig jaar werden ze kampioen op het veld. Ook tegen ACKC. En Vriendenschaar is altijd een ploeg geweest wat hoger heeft gespeeld dan ACKC. Alleen de laatste jaren is het niveau een beetje bij elkaar gekomen. En die wedstrijd toen die was ook een uitwedstrijd waar Vriendenschaar kampioen werd. In de vorige buitencompetitie was het verschil niet zo heel groot. En had je wel het idee van, zo'n Vriendenschaar kunnen we wel pakken als we een goede dag hebben. Met dat idee gingen we vandaag ook weer in de uitwedstrijd in Hanningsveld hier het veld op. En we waren echt wel gemotiveerd. En dat was ook wel te zien aan de spelers, ook al aan het publiek. Weinig publiek wat ACKC mee had. Maar ja, dat meer geluid aan het publiek van Vriendenschaar. Dat is ook wel een bijzondere situatie, moet ik zeggen. ACKC begonnen wat stroef. Kon in het begin ook wel bijblijven. Alleen tot 6-5 was het nog een spannende wedstrijd. Alleen toen ging wat bepaalde personen, gingen ze wat erger aan de scheidsrechter. Er ging ook wel veel mis in de communicatie tussen spelers en de passing. Het was niet al te best. En langzaam werd het gat eigenlijk steeds groter naar Vriendenschaar. En je ging met een 12-7 achterstand gingen we de rust in. Daar kan je nog overzien in ieder geval in die tweede helft, maar dat is niet gebeurd. Het was toch Vriendenschaar hier en daar toch wel wat gemengd speelde. En scheidsrechter die er niet verfloot en dat ging toch allemaal in het kopje zitten bij ACKC. De spelers die daar toch heel erg gingen van balen dat de scheidsrechter de verantwoord op dingen niet floot. En dat zag je ook gewoon terug in het spel. 20-12 was de einduitslag van Vriendenschaar. Kijk, dat het lastig werd tegen Vriendenschaar, dat wisten we van tevoren. Maar als ik dan mijn Vriendenschaar zie korfballen, denk ik van dat kunnen we ook gewoon wel winnen. Maar goed, we hebben volgende week hebben we de herkansing, dan is het thuiswedstrijd tegen Vriendenschaar. En ik heb de coach net al gesproken, ik zeg dan moet je even toch een plan van aanpak gaan maken, want hier hoef je echt niet van te verliezen. Dus, maar goed, 20-12 verloren, beetje geflatteerd. Maar goed, hun schoot is er sowieso beter in dan ACKC.
0: Ja, en dan volgende week maar dus gewoon de revanche, begrijp ik.
1: Ja, dat hoop ik dat de spelers enorm gemotiveerd zijn. Ik bedoel, Emiel van der Ham die heeft hier altijd veel gekorven op de Vriendenschaar. Die heeft in de jeugd van Vriendenschaar best wel op hoog niveau gespeeld. Die was echt al gebrand om hier in het eerste om een goede wedstrijd in te zetten. Alleen ja. Het viel gewoon niet mee. Het was wel miscommunicatie tussen spelers, paasfouten. Dan een scheidsrechter die we niet echt mee hebben, waar ze gaan lopen ergeren. Dus ja, die haalden zich daar wel een beetje uit de wedstrijd. En dat is jammer. Speler moet je gemotiveerd hebben, heel de wedstrijd. En Sven van der Ham daarentegen, die kon het wel, zijn broer. Die was verdedigend ijzersterk. Die kon het ook wel heel de wedstrijd volhouden. Maar ja, goed, je hebt een heel team nodig. Het is toch een teamsport. En bij een aantal zat het er vandaag niet in.
0: Nou, helaas dus. Verlies, maar goed, volgende week dus. Maar op aan de revanche. En kijken of het dan in ieder geval er wel in zit.
1: Nou ja, zeker. We hebben zeker nog een wedstrijd nodig die moeten winnen. Dan zit de handhaving er wel in deze klasse. Maar goed, het is nog even afhankelijk van wat RWA heeft gedaan. Maar die uitslag die krijgen we nog. Maar goed, nou ja, we moeten zeker nog een wedstrijdje winnen.
0: Kijk, nou ja, goed. Dan, wellicht is dat dan volgende week. Ik spreek je graag volgende week weer aan, Peter.
1: Oké. Okay.
0: Dankjewel voor nu. Arend Peter Verschoorders, korfbalvereniging ACKC uit Almkerk. Volgende week zaterdag om 3:30 ACKC tegen Vriendenschaar op het programma. En we spreken Arend Peter volgende week weer in dit programma AFM Weekend Sport. Daarmee kwamen we ook aan het einde van dit programma. Een vol en druk programma met veel voetbal ook vandaag. Met veel spannende wedstrijden dus op het programma. Volgende week tussen 2 en 6 uur zijn we er weer met dan weer wederom heel veel sport uit Altena. En mocht je zelf wat te melden hebben. sport@radioafm.nl. Dat is sport@radioafm.nl. Kun je al je sportieve prestaties doorgeven. En wellicht dat we even contact met je opnemen om daar wat meer over te vertellen in dit programma. Wat mij betreft dus, graag tot volgende week. En nog een fijn weekend.
2: Dit is AFM.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM app en radioafm.nl.
3: Dit is AFM.
4: Wabi, wabi.
5: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
6: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
7: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
6: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
8: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Rowland.
12: Ik ben Remy. Ik speel op de
13: straks van
14: Muziekinstrumenten. En ik speel op een cello
15: van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
2: Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
16: Dorald Negens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. De tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knaalpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knaalpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knaalpunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
13: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
2: non-stop muziek.
3: Dit is AFM.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy van Kesten.
7: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Ik ben
7: Nadine Vinsleer-Guiting
8: en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
0: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza... en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet... maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten... in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger... en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen... toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig... dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond... van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht... om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen... Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton... nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij... maar na de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden... maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Culemborg en Knaalpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knaalpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knaalpunt Oude Rijn... ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam... tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien-modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel... en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien-modus in Dussen. A style for every story.
11: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten.
5: Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
10: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
10: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
12: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
13: Met nu
12: non-stop muziek. Dit is

0: is AFM.
1: Wabi, wabi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knaalpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knaalpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knaalpunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
7: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
3: non-stop muziek.
0: Dit is AFM.

0: Here we go.
1: Antenna is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
7: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betton had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy van Kesteren.
11: Ik ben Marcia van
10: Kerk
11: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
12: Ik ben
11: Marie,
12: ik ben
11: Lea Guiting
12: en ik speel op een viool van het
13: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
0: Radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
14: Met nu
0: non-stop muziek.
14: Dit is AFM.

0: Wawi,
1: wawi, wawi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
8: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
9: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur. En zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands fietsenmarkt. Ambachtstraat 6 in Giessen. Service. En aandacht met een glimlach.
0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy van Kesten.
12: Ik ben Marcia van Kesten.
13: En ik speel op een cello van
12: het Muziekinstrumentenfonds.
14: Ik ben
12: Marie
14: van
12: Leer Guiting.
14: En ik speel op een viool van het
5: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
4: Radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
4: non-stop muziek.
3: Dit is AFM.

0: RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
6: Dorald Negens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app. En radioafm.nl.
3: Met nu.
2: Non-stop muziek.
3: Dit is de

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is de...

0: Mountains. Mountains. Mountains.
1: Here we go.
2: Antena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Antena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is